0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Tina Turner die had voor haar hits meestal andere nodig, behalve dan voor dat ene speciale nummer. En dat werd dan later ook nog eens haar reddingslijn. We are music. Komt eraan na Billy Joel en Fats and Small. Nostalgie.

een deel van de Tennessee State Route 19 jaar later haar naam. Maar de song werd nog belangrijker voor haar, want niet lang na het uitbrengen volgden zware jaren. Het einde van Ike en Tina, ja, de echtscheiding en een periode waarin ze nauwelijks werk kreeg. De royalties van Nutbush City Limits hielden haar letterlijk recht. Dat verklaart ook waarom het nummer telkens opnieuw werd uitgebracht in een rock, disco, live, dans, allee, in verschillende versies. Vreemd genoeg stond Nutbush City Limits eind 1973 maar 1 week in de Vlaamse top 30. Om 5 jaar later, in 1978, langere tijd in onze hitparades door te brengen. Nutbush City Limits, zelf geschreven door Tina. En wat ze toen waarschijnlijk nog niet wist, is dat de song haar vangnet zou worden.

komt eraan. Twee Belgen met Lena en Nick Kamen, I Promised Myself. En ik beloof jou het verhaal achter een rockclassic waar 5 jaar aan gesleuteld werd in een kelder door 1 ingenieur die zijn platenfirma liet geloven dat er eigenlijk een hele band achter zat. Maar dat was dus niet zo. Meer daarover binnen 10.

0: straks de beste boyband uit de 90s, Backstreet Boys. Ben je het met mij eens? Denk het wel, hè. Eerst nog Boston.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: More Than a Feeling was in 1977 hun allereerste single. En meteen zo groot dat het al hun hits die daarna kwamen overschaduwde. Het nummer werd geschreven en grotendeels opgenomen door Tom Scholz. Geen rockgod, maar een ingenieur afgestudeerd aan MIT. Die overdag bij Polaroid werkte en 's nachts in de kelder van zijn huis eigenhandig een studio bouwde. Epic Records dacht een voltallige rockband te tekenen, maar in werkelijkheid speelde Scholz bijna alles zelf in. Gitaar, bas, toetsen. Alleen de zang die kwam van Brad Delp. Toen de platenfirma eiste dat het album in een echte studio in LA moest worden afgewerkt, nam Scholz gewoon één nummer daarop om het toneelstukje geloofwaardig te houden. De rest bleef stiekem kelderwerk. 5 jaar sleutelen en plots was Boston een van de grootste rockacts ter wereld.

3000 Heroes met zometeen Loreen en Euphoria en Crowded House Weather With You. En een verhaal over jaloezie. Over Mick Hucknall van Simply Red en George Michael.

0: Hoe ver staat Veronique met haar B&B? Ja, dat kom je zo te weten natuurlijk. Met Sta op vanaf 6 uur.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Stel je voor, je bent Mick Hucknall, de frontman van Simply Red. Je hebt alles waar je ooit van kon dromen. Maar toch ben je stikjaloers. En niet op de minste, maar op George Michael. Waarom? George mocht een duet opnemen met Aretha Franklin. En Aretha, ja, dat was Mick's absolute godin. Zo gaf hij toe in een BBC-interview. Als tiener probeerde Mick urenlang haar hoge noten te halen. Ja, en plots ziet hij dan George Michael daar staan met zijn grote heldin. Mick gaf toe aan de jaloezie, liet het los en kon eindelijk van de muziek genieten. Maar toen kwam de ultieme kans. Via connecties van de platenmaatschappij nodigde Aretha Mick uit voor een exclusief diner met hem in Detroit. Ze had gehoord dat hij een hele grote fan was. Mick kon het natuurlijk niet geloven en zei meteen ja. Maar wat bleek? Alweer pech voor hem. Op de dag van de afspraak zag Mick op tv dat Aretha's zoon was opgepakt. Gevolg? Dinertje gecanceld. Mick Hucknall leerde die dag één ding. Wereldster worden, dat is heel moeilijk. Maar een etentje regelen met je jeugdheld, dat blijkt soms nog veel moeilijker.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.
2: Nostalgie. 2 voor 6, goedemorgen nieuws krijg je vanaf Frankje Caljon. En Frankje, er is een staking bezig bij de luchtverkeersleiders.
3: Ja, het vliegverkeer op onze luchthavens ligt daardoor stil. Werknemers van de luchtverkeersleider Skies hebben spontaan het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur, maar het heeft een impact op heel wat vluchten. Op Brussels Airport zullen een 25-tal vluchten later vertrekken dan gepland. En 2 aankomende vluchten worden omgeleid. Ook op de luchthaven van Charleroi en Luik zal er hinder zijn. Je houdt dus beste rekening met vertragingen. In Heer Hugo Waard in het noorden van Nederland zijn meerdere mensen neergestoken aan een bedrijf. Daarbij kwam 1 persoon om het leven, 2 anderen raakten zwaar gewond, dat meldt de politie. Het gebouw werd lange tijd omsingeld door de politie, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zaten. Het is niet duidelijk of intussen mensen zijn opgepakt. En rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd tegen Egypte over 2 weken. Dat bevestigt bondscoach Garcia. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club en moet revalideren. Hij zal vanavond ook niet kunnen meespelen in de oefenwedstrijd van onze rode duivels in en tegen Kroatië. Ook Leandro Trossard is daar niet bij. Hij krijgt extra rust na de verloren Champions League-wedstrijd zaterdagavond met Arsenal tegen Paris Saint-Germain.
1: Nostalgie weer.
3: Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien die lokaal heel fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag wel droger met opklaringen. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. Ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Veronique en Sander.
2: We steken de sleutel in het contact van deze dinsdag en geven het een zware kwartslag om de motor helemaal op gang te trekken. Samen met Soul Sister en ABBA beginnen we samen aan jouw dinsdag. We are music. Is die van jou ook al begonnen? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Met Soul Sister terug naar het jaar 1993 met deze Broken. Zometeen krijg je Kim Wilde en die fantastische intro met die synthesizer van Kids in America. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, het is al dinsdag. Dag Sander.
0: Goedemorgen Veronique de Kok. Immer ravissant zoals altijd.
2: Ben je dat?
0: Ja, nog een paar nachten slapen. Nu een dikke kleine week en de B&B komt eraan.
2: Leuk, hè?
0: Hoe zit het met de voorbereidingen?
2: Ik begin er eigenlijk stress voor te krijgen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, echt waar.
0: De ontbijtskills zijn
2: dat
0: die
2: al... Dat alles dubbel checken. Zo, heb ik dat nu? Ah ja, heb ik dat? Ah, ja. Ontbijt, dat is allemaal geregeld.
0: Dat komt allemaal
2: dat
0: in
2: gaat
0: orde?
2: Fantastisch lekker zijn.
0: Ah ja, maar jij moet het maken. Dus ja, ik hoop dat het lekker zal zijn ook.
2: Maken, ik heb daar... Ik kan er ook hulp voor in roepen, hè.
0: Ja, dat is typisch.

0: was voor mij nu eens nostalgische Christa. Een portie Nellogs. En ook Kellogs liever. En ook Tim uit Welle is erbij. Die stuurt goedemorgen Sander en Veronique. Ik ben al wakker sinds 4:30 om met de lijnbus te gaan rijden tot 1:00. Altijd fijn met nostalgie in mijn oor. Een fijne ochtend. Wel Tim, hou het daar veilig. En wij trakteren alvast op de grootste hits tijdens jouw rit met de lijnbus vandaag. Ondertussen is het weer bijna tijd voor het verhaal van Veronique de Kok. Biechten of lieten? En wat is dat verhaal vandaag? Kan je daar alvast een klein tipje van de sluier van oplichten, Vero?
1: Oh, hoe zou ik dit kunnen omschrijven? Laat ons zeggen dat ik ooit eens, Sander, in mijn auto heb geplast.
0: Pardon?
1: Ja.
0: Ja. Op de zetels?
1: En ik heb het niet moeten uitkuisen.
0: Ah, ja, ja. Een hulpmiddeltje. Mm-hmm. Wat was dat hulpmiddel? Dat hoor je zo meteen.

0: Kim Wilde met haar ontplofte haren in 1981 en haar doordringende blik op de cover van haar hit Kid in America. Zometeen krijg je Level 42 en Lessons in Love. En krijg je ook de grootste hit van Britney Spears uit 1999. Maar eerst...
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Wel, het verhaal van vandaag, Sander, gaat over... iets dat denk ik voor heel veel mensen heel herkenbaar gaat zijn. Denk ik. Ja? Je zit in een auto, je moet keiver rijden. En je hebt file en je moet plassen.
0: Ja, je moet, dus het is echt moeten.
2: Ja, allee, je weet, ik doe heel veel kilometers. Ja. België is niet groot, maar nee. Als je van links naar rechts moet, kan soms wel wat uren in beslag nemen. Soms moet er van een presentatie naar een shoot of een opname, weet ik veel waar. Ik moest dus heel dringend plassen. Nu, ik stond vast, ik kon echt nergens naartoe, ook niet naar de pechstrook en zo. Dus wat doe je dan? Oplossingen zoeken nu. In plaats van een gewoon flesje, je weet, mijn grote
0: drinkfles,
2: bidon en mijn drinkfles, het heeft een hele brede teut. Ja, je begint maar al te lachen. Maar het heeft op dat moment...

0: wel mijn leven gered. Want ik had zoveel druk en lastig en ik moest dringend. En... Dus dat is eigenlijk perfect gelukt. Dat is zo'n 2-liter fles. Met een brede teut.
1: Dat is toch vies?
0: En wat heb je dan? Je was die uit, Nodine, hè, Sander.
1: Oh, ik zal er nooit meer van durven drinken.
0: Oh, maar jij bent toch een trace,
1: en wat
0: jongen,
1: heb je met die pipi gedaan?
0: Nee, niet bijgehouden, hè. Nee, wat doe je daar nu mee?
1: Het raam gekieperd of wel nog totdat je ergens was?
0: Nee, ik heb dat wel totdat ik thuis was, dan gekiept, ja. Nee, ik kan dat niet uit het raam kiepen, hè, hallo. Dan hangt een helft van een auto.
1: Is dit waar of niet waar? Heeft u er niet de kok ooit naar drinken, ja, bidon zal ik het bijna noemen, geplast in de auto? Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de app.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: Luister.
10: Summer deals!
9: Hoor je het ook?
10: Summer deals!
9: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
11: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Allee, verras mij eens.
15: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
17: Dat ga ik eens proberen.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
20: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
21: Immos Koopman!
22: Hallo, ik ben Jan Verheijen. En opstaan met Veronique Kok was een van de hoogtepunten van mijn jaar. Staan.

0: Aan het einde van de jaren 90 was Britney Spears overal, zeker met deze Baby One More Time. Jouw verhaal heeft wel wat losgemaakt bij de
1: als
0: mensen.
1: Als het maar over zoiets gaat.
0: Pies en kak.
1: Dat is wel, dat werkt altijd.
0: Heeft ons Veronique de Kok ooit pipi
1: geplast,
0: in een fles?
1: Ja. Ja, iets dat voorradig is in uw auto, hè. Liefst een fles, ja.
0: Biecht ze of licht ze? Frederik uit Gaver die zegt, het is de waarheid en niks anders dan de waarheid. En Christine uit Laren zegt, ik denk dat het waar is. Als je als vrouw dringend naar het waarheid moet, is dat wel veel moeilijker dan als man.
1: Ja, dat is evident. Dat spreekt voor zich, denk ik.
0: Kurt uit Twente zegt, dat is niet waar. Hij denkt dat het een andere BV is overkomen.
1: Oh, wie dan? Ja, oh, Kurt stuurt dat ook eens. Wie was dat dan?
0: Peter uit Laakdal gelooft het ook niet. Ook Christa zegt, nee, ik geloof het niet. Ik zal daar ook niet meer uit die drinkfles drinken, ondanks dat ze uitgewassen is.
1: Oh, mannen.
0: En Frank uit Malle zegt, ik denk nu niet dat je dat gedaan hebt, maar als tip, het bovenste stuk van een plastieke fles als trechter gebruiken als noodgeval in de auto.
1: Ja, maar dan moet je dat stuk er nog wel af kunnen zagen dan, of wat?
0: Ja, dan denk ik ook, dan moet je dat kunnen knippen of zo, denk ik.
1: Ja, in een auto.
0: In een auto.
1: Ik heb geen schaar in mijn auto.
0: Maar wel een grote bidon die nu gevonden.
1: Hey, maar die bidon is toch de maxi van een teut?
0: Ondertussen zie ik hier ook... Ik heb
1: dat is een andere bidon, hè? Want ik zie het u al denken.
0: Ik zie hier dus een bidon, maar bon. Is het waar of is het niet waar? Maar één iemand die het weet.
2: Biecht ze.
3: Vader, ik heb gezondigd.
2: Of liegt ze.
1: Ja, wat denk jij, Sander? Is dit echt gebeurd of niet? Heb ik dat ooit gedaan, denk je?
0: Ik vind het heel vies. Maar ik denk wel dat het echt gebeurd is. Ik denk dat je ooit echt in die bidon hebt gepist.
1: Uiteraard is dat al eens echt gebeurd. Heb jij nog nooit in een flesje in de auto geplast?
0: Ik heb nog nooit in een flesje in de auto geplast.
1: En wat plaste jij dan als jij moet gaan?
0: Ik hou dat in of ik...
1: Nee, je kunt het niet meer inhouden. Wat doe je dan? En je zit vast in je auto.
0: Ja,
1: wat doe je dan?
0: Dat heb ik nog nooit. Ik zou wel in een fles pissen, denk ik.
1: Voilà.
0: Maar ik heb het nog nooit voor gehad.
1: Als de nood het hoogst is, Sander, dan doe je die dingen. En ja, natuurlijk, ik heb die fles heel grondig uitgewassen. Hè, gesteriliseerd bijna. Ik gebruik die nog. En ik heb er nu wel een paar van die bidons, maar gebruik je die nog?
0: Je kunt die ook cadeau geven aan iemand, hè, zonder dat hij dat weet.
1: Ik zal ze aan u geven.

0: Prince met Raspberry Beret. De tafel van Gerst op vakantie, maar dat houdt ons niet tegen.
1: Nee, wij gaan onze eigen ja-nee-vragen in het leven roepen. Hè?
0: Ja, dat is waar. En het heeft zo meteen hier iets mee te maken.
1: Nee.
0: Wat?
1: En uiteindelijk gevraagd aan Janneke? Ga je trouwen? Is het echt?
0: Of ik ga trouwen. En dat, ja. Stel je voor dat dat de ja-nee-vraag dan is. Dat kom je allemaal zo meteen te weten. Na Anesthesia en na Rick Astley.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht hè.
8: Rustig, Sian,
7: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Nia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
13: Ah, super. Allee.
12: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
13: Ah, dan is het gewoon.
12: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
13: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
12: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
14: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
12: Hoogstraten aardbeien.
15: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
16: Goedemorgen. Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is

0: gerickrolled worden door de grootste grap van het internet. Uit 1987 had die man dat toen ooit geweten. Dat
1: wat,
0: die een grap
1: de grootste
0: was.
1: Grap?
0: Ja,
1: zeg je nu?
0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dat is, ken je dat,
1: is dat
0: niet?
1: Een grap?
0: Ja, rickrollen heet dat.
1: Ah, hebben we nog nooit gehoord. Wat wil dat zeggen?
0: Dus dan stuur je het nummer Never Gonna Give You Up naar iemand door. Als, dan zeg je bijvoorbeeld, oh, ik heb hier een belangrijk filmpje dat je moet zien of zo. Ja? Dan is dat als grap, is dat Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
1: Dat is weer iets van de jeugd van tegenwoordig.
0: Jij hoort het precies echt
1: in... Ik hoor het letterlijk in Keulen.
0: Ah ja, dat heet Rickrollen.
1: Rickrollen.
0: En daardoor kent een hele nieuwe generatie het nummer Never Gonna Give You Up.
1: Dat is dus weer iets van de jeugd. Hè.
0: Iets
1: jongen,
0: van de jeugd,
1: jongen,
0: inderdaad.
1: Ben je niet mee.
0: Maar je bent ook nog jong. Jong en fris.
1: Van geest. Dat is dan ook het enige nu.
0: De tafel van Geert, die is op vakantie, Vero, maar dat laat ons niet tegenhouden.
1: Nee hoor. Wij maken onze eigen ja-nee-vraagjes.
0: Ja, uit de actualiteit pikken wij elke dag een ja-nee-vraag die we aan jou willen stellen. En vandaag gaat dat over...
1: Over zangeres Taylor Swift, want die trouwt binnenkort. Vandaar natuurlijk het leuke tune van daarnet. Weet je wat ik daarnet eigenlijk dacht dat je ging doen?
0: Wat?
1: Dat we nu jouw vriendin gingen bellen en dat je dat live op antenne haar ten huwelijk ging vragen.
0: Ah ja, inderdaad. Ik had al eens gezegd dat iets met trouwen te maken had.
1: Ja.
0: Ik ben het niet die gaat trouwen.
1: Ik hoopte het. Nee, het is Taylor Swift.
0: Het is Taylor Swift die gaat trouwen. Ze trouwt inderdaad met Travis Kelce. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dat gaat waarschijnlijk een heel groot feest zijn. Duh. Ze nodigen waarschijnlijk ook al hun vrienden en familie uit. Maar een van de genodigden die heeft geklaagd. Want hun partners of hun plus ones, die zijn niet welkom. Dus de vraag is eigenlijk, zou jij plus ones uitnodigen op jouw trouw? Ga jij dat doen op jouw trouw?
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over mensen waar je de partner ook van kent. Hè, koppels.
1: Maar die mogen dan wel trouwen.
0: Ja, bevriende koppels, mensen die je kent, die nodig ze allemaal uit. Maar het gaat over, stel, collega's, vrienden. Waar je
1: of een stiliste van. Ja, van, ja oké. Okay. Ja, en die partner mag dan niet komen.
0: Waar je de partners niet van kent, waar je ze niet persoonlijk van kent, nodig je die uit op je trouw. Bij Taylor Swift en bij andere mensen is het vaak het geval. Ik wil geen mensen die ik niet ken op mijn trouwfeest.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de insteek. Maar hoe zit dat bij jou? Wat vind jij? Ja of nee? Zou jij plus ones uitnodigen op je trouw die je niet persoonlijk kent? Laat het even weten in de Nostalgie App. En na 7 uur krijg je de mening van Veronique de Kok. Maar,
1: ik denk dat dat... Allee.
0: Ik heb al zo'n klein voorgevoel wat dat die gaat zijn. Jouw mening, welkom in de Nostalgie App.

0: Dat moet pijn gedaan hebben. Amai. Onze ja-nee-vraag van vandaag. Ja, oké, we weten natuurlijk dat Tafel van Gert op vakantie is. Maar wij hebben natuurlijk onze eigen ja-nee-vraagjes een beetje uitgevonden. Hè? Naar aanleiding van de actualiteit. Ik hoopte zo erg dat jij eindelijk jouw vriendin eens ten huwelijk zou vragen.
1: Nee, maar het ging over de ja-nee-vraag. Taylor Swift die trouwt, ja, maar nodigt geen plus ones uit. Mensen die ze niet kent, zijn niet welkom op haar trouwfeest. En dat bracht ons bij de ja-nee-vraag. Zou jij plus ones uitnodigen op je trouw van mensen die je niet kent? Ja,
0: vind je
1: of nee?
0: Dat kan? Dus stuur het eens even in onze nostalgie-app. Zou jij dat ook doen? Ja of nee? Misschien heb je dat al gedaan? Of hoe ga jij dan te werk?
1: Ja, hoe zat het bij jouw trouwfeest? Ja. Hoe zou je het bij het trouwfeest doen dat er nog zit aan te komen? Na 7 uur gaan we erover verder.
2: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok.
1: Dat hoor je allemaal na deze tophit van Bob Marley en The Wailers. Het zonnetje is misschien een beetje verder weg vandaag, maar wij laten het uit de radio schijnen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
12: Oh, is die goed?
11: Maar allez, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
12: Wat is daar mis mee?
11: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken en die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
12: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
13: Mode die bij je past. En steeds verrast, Marie Fleur.
14: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
15: Zalig.
16: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
17: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En Vrouwtje, er is een staking bij de luchtverkeersleiders.
18: Ja, je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens. Want de aanleiding is dus een staking van de luchtverkeersleider Skies. Die legde afgelopen nacht het werk neer uit onvrede met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het vliegverkeer moet stilaan weer op gang komen. Op Brussels Airport zullen wel zo'n 25 vluchten later vertrekken. En ook op de luchthaven van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. Zware Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne afgelopen nacht. Onder meer in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en ook in het oosten van het land. Daarbij vielen in totaal 4 doden en bijna 100 mensen raakten gewond. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd voor een nieuwe massieve aanval op zijn land van Rusland. En Rode Duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd tegen Egypte over 2 weken. Dat bevestigt bondscoach Garcia. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club en moet revalideren. Hij zal vanavond ook niet kunnen meespelen in de oefenwedstrijd van onze Rode Duivels in en tegen Kroatië. Ook Leandro Trossard is daar niet bij. Hij krijgt extra rust na de verloren Champions League-wedstrijd zaterdagavond met Arsenal tegen Paris Saint-Germain.
2: Nostalgie weer.
18: Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maxima tot 22 graden. Morgen nog veel buien. Daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
15: Veronique en Sander.
0: Dinsdag, kijk ons eens flink zijn. We zijn gewoon opnieuw op tijd en we staan alweer klaar op Nostalgie. Hè. De muziek zit goed, het humeur komt straks wel. Welkom in onze club, we maken er iets moois van.

0: Goedemorgen, 7:02. Heel blij om hier terug op het hok te zijn. Hier in de gezelligste ochtendclub van het land. Hopelijk ben jij ook klaar.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Want wij gaan aan die dinsdag beginnen. Hè. Als je nog een extra boost nodig hebt, wij zorgen daarvoor met de beste muziek. Ja. Ja,
2: vanavond kan je alvast de Rode Duivels aanmoedigen met al je dinsdagenergie. Want ze spelen.
0: Jee, dat gaan we zeker doen.
2: Oefenwedstrijd tegen Kroatië.
0: Wow.
2: Om 6:00 vanavond. Ja, we moeten ons voorbereiden op het WK, hè, Veronique.
0: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
2: Uiteraard. Uiteraard al die van de Rode Duivels, maar ik denk dat ik bijna alle WK-matchen ga zien binnenkort.
0: Ah, niet alleen van de Rode Duivels, gewoon
2: alles.
0: Nee.
2: Oh, Colombia, Saudi-Arabië, baby zit voor zijn tv.
0: Zal ik naar Janneke dan wel bellen, mag ze bij ons komen barbecuen of zo.
2: Ja, mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar bon,
0: ja, dat denk ik.
2: Dat is nog eventjes het WK-voetbal. Ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
0: Ja. Dat zal bij u geen vette nieuws zijn. Na zo'n WK.
2: Dat zal nog eventjes de koelkast in moeten na al die voetbalmatchen.
0: Ik denk het ook. Maar zangeres Taylor Swift die trouwt binnenkort wel. En die nodigt al haar vrienden en familie uit. Maar een van de genodigden die heeft gereclameerd, geklaagd. Want hun partners, of hun plus ones, zoals dat heet, die zijn niet welkom. Dus de vraag die wij hebben in het leven geroepen is, zou jij plus ones uitnodigen op jouw trouw?
2: Ja, in de NOS. Ja? Zullen we eerst de andere reactie
0: zetten? Eerste reacties? Oké, okay, dat is goed.
2: Christine uit Laarne zou het niet durven zeggen dat die plus one niet mag komen. Als je nu pas iemand hebt leren kennen, terwijl je al een hele tijd uitgenodigd bent, kan je toch moeilijk zeggen, jij mocht komen, maar jij niet.
0: Ja, Malaika uit Sint-Gilles-Oise stuurt ook. We hebben het niet gedaan. We wilden graag trouwen met de mensen die we kennen en graag hebben. We hebben daar eigenlijk geen gekke reacties op gekregen. Mijn collega's vonden dat perfect normaal. En Linda uit Capelle die stuurt ook een berichtje. Tuurlijk is de plus one welkom.
2: Ja, Els Scher die heeft ook een audioberichtje gestuurd.
3: Je moet eigenlijk zo denken. Als je de plus one niet kent van diegene die je wil uitnodigen op het trouwfeest, ken je die persoon dan wel goed genoeg om uitgenodigd of uit te nodigen? Iets om over na te denken.
2: Ondertussen kan ik concluderen dat in de app 57% van de mensen de plus one wel zou uitnodigen en 43% van de mensen dat niet zou doen. Veronique, wat is jouw mening? Wat zou jij doen? Heel duidelijk een...
0: Tuurlijk.
2: Ja, en ik zeg toch wel nee.
0: Jij zegt nee.
2: En onze producer ook nee.
0: Och, dat is weer iets van de jonge Gerlis. Allee, vertel het nog eens.
2: Ja, waarom zou ik dat niet zo doen? Maar voor alle duidelijkheid, het gaat dan echt over mensen die ik niet ken. Als ik die echt nog nooit van zijn leven gezien heb.
0: Maar stel, wacht.
2: Ja.
0: Wacht.
2: Dan moet
0: in ons
2: komen.
0: Geval, mensen hiervan op het bureau.
2: Ja.
0: Waar je dagelijks mee werkt.
2: Ja.
0: Ga jij zeggen, jij mocht, maar uw man niet.
2: Kijk, als ik collega's uitnodig op mijn trouwfeest, voor het avondfeest of zo bijvoorbeeld, dan moet ik die nu wel al eens in mijn privé gezien hebben ook.
0: Meen jij dat nu?
2: Ja, ja. Maar jouw man heb ik al ontmoet, dus jij mag komen.
0: Allee, wij mogen wel komen. Halleluja.
2: Die mogen komen. Jij nodigt iedereen uit.
0: Ook maar als je nu stylist en make-up, het is alleen de mensen waar je mee werkt, constant mee werkt, dan kunnen we toch niet zeggen, jij mocht komen, maar je partner, nee, die niet.
2: Maar zou je het niet aan mijn tand vinden
0: dat, gaat toch niet?
2: Dat er dan mensen op je trouwfeest zijn die je niet kent?
0: Ja, dat is zo. En dan, dat is toch leuk? Dan leerde die extra kennen. Mee met de sfeer, mee met feestjes. Toch tof?
2: Ja, ik zou dat een raar gevoel hebben dat er iemand op mijn belangrijke dag is die ik niet ken.
0: Maar je zou eens nieuwe mensen moeten leren kennen, Sander.
2: Dan sta je in de hoek van de kamer totdat iedereen naar huis gaat.
0: Echt waar.
2: Maar bon, hand op het hart, Veronique de Kok. Als ik ooit trouw, ik ga ooit trouwen, maar wanneer ik ooit trouw, dan mag jij komen.
0: Ja, best ja.
2: En je mag zelfs van mij 2 plus ones meebrengen.
0: Oeh.
2: Uw zoon of zo.
0: Ah, oké. Okay. Hoe moet ik daarmee doen?
2: Ze zat al in hogere sferen.

0: Ja, Where is the Love? Ik vraag het mij ook af. Toen ik je zo aangevallen werd door Veronique de Kok, omdat ik geen plus one zou uitnodigen
1: op
0: het trouwfeest.
1: Ik vind dat gewoon heel raar. Ik zit mij dan in de plaats. Stel dat ik dan alleen zou uitgenodigd worden. Ik kwam niet, denk ik.
0: Ja, zo zijn er wel nog een paar. Josanne stuurt ook in de nostalgie. Als mijn partner niet mag meekomen naar jouw trouwfeest, dan kom ik ook niet.
1: Ah, voilà. Ik ook niet.
0: Joyce Kringel heeft dan weer een leuk idee. Zegt, ik zal bijvoorbeeld collega's met partners dan uitnodigen op de huwelijksceremonie en de receptie, maar dan bijvoorbeeld niet op het avondfeest en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Kan ook een oplossing zijn.
1: Ja, kan ook een oplossing zijn. Kan ook, ja.
0: Voilà, laat het ons hier begraven, vooraleer de strijdbijl weer boven komt.
1: Wacht dat jij ooit echt trouwt.
0: Ik ben wel nog altijd aan het wachten op onze uitnodiging voor het trouwfeest van Taylor Swift, want ik heb nog altijd niks gekregen, maar...
1: Ja, keep on dreaming, baby.
0: Ze zal misschien ons adres niet hebben, hè.
1: Ja,
0: dat kan. Zometeen gaan we eens aan onze Erwin vragen wat voor weer het vandaag wordt.
1: Ja, wel, ik vond het gisteren wel wat frisser. Die hitte lijkt zo voorbij, hè, niet?
0: Ja, maar het is toch nog vrij doef, vind ik, buiten.
1: Boah, ik sta hier toch in een wintertrui en een vestje.
0: Ja, maar jij bent geen... Ik ben geen referentie. Nee,
1: ja,
0: jij hebt het altijd koud.
1: Bon, we gaan straks aan onze weerman vragen aan Erwin. Hè.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inpakken.

0: parkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: BB&B, Veronique.
5: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
4: Ah, Toby.
5: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
4: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
6: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique.
7: Sta op met Veronique de Kom.
6: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
8: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.
7: Stel.

0: Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa. Zometeen 80s, 80s, 80s met Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Dat brengt je echt helemaal terug naar die tijd van de kleurrijke trainingspakken.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin. Ik heb al een voorgevoel dat je vandaag regen gaat voorspellen. Want Marianne die stuurt ook al in onze nostalgie-app dat de sluizen op dit uur al openstaan in Gent. Vertel eens, wat gaat dat worden vandaag?
3: Ja, klopt helemaal. Ik zie het ook op het radarbeeld in Gent. Regen, niet goed vandaag inderdaad. Er staan de komende uren fikse buien met onweer, hagel en felle windstoten op het programma. Vooral vanmiddag is dat het geval. Maar als je momenteel nog twijfelt om met de fiets naar school of werk te gaan, eerlijk, ik zou proberen voor een ander vervoersmiddel te kiezen. Want in zo'n felle onweersbui terechtkomen, dat is niet meteen ideaal. Nu, uiteindelijk, qua temperatuur hoeven we niet te klagen. Dat pulletje en die jas die kan nog even in de kast, want straks toch 1 tot 22 graden.
2: Oké, dat klinkt al beter qua temperatuur dan, hè? Maar dan wel met een paraplu. En de komende dagen?
3: Wel, morgen iets meer zon, maar die ene bui die moeten we er toch nog altijd bij nemen. Garantie op een droge dag kan ik dus echt niet geven bij 20, 21 graden. Donderdag en vrijdag dan opnieuw meer wolken met af en toe regen of buien. Het wordt ook frisser in die zin dat we vooral op vrijdag geen 20 graden meer halen. Dan zullen we met 17 moeten tevreden zijn. Ja, dat is toch een beetje fris voor begin juni. Het is wachten tot in de loop van het weekend. Dan wordt het terug iets warmer met wat meer zon, maar een terugkeer naar dat standvastig zomerweer met temperaturen van 25 graden en meer, dat zie ik ook niet direct terugkomen.
2: Oké. Ja, dat is misschien best voor de studenten, hè?
0: Dat is waar.
3: Voilà.
0: Kunnen ze wel beter blokken. Erwin, ga jij normaal ook niet met de fiets naar school? Ga jij dat vandaag ook doen? Of?
3: Nee, ik ga dat vandaag niet doen. Als ik het laatste radarbeeld bekijk. Nee, dat is trouwens ook niet zo veilig. Nee, het wordt te wagen.
0: Oké.
2: Dat snap ik.
0: Dan houden we het een beetje droog.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: Luc Leenaerts laat nog weten in onze app dat hij regen hem niet tegenhoudt om met de fiets te gaan. Hij zegt, we hebben regenkleding en we blijven door de regen fietsen. Eeuwig respect wel voor die mensen hoor, die elke dag weer en wind trotseren met die fiets.
1: Ja, chic, chapeau.
0: Maar als je dat met nostalgie in de oren doet...
1: Ja, dan is alles aangenamer, hè.
0: Dat is waar.
1: Zonnetje in huis. Ondertussen bijna 8:55. Dat betekent de hoofdpunten uit het nieuws met Frankie Caljon.
2: Goedemorgen. Twee Belgische onderzoekers hebben de Frankie Collin-prijs gewonnen. Of ook wel de zogenoemde Belgische Nobelprijs. Dat is een van de belangrijkste wetenschapsprijzen in ons land. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts ontwikkelde technologieën om tumoren in kaart te brengen. En darmonderzoeker Patrice Cagny bewees dan weer de link tussen onze darmen en de hersenen. Ze krijgen allebei zo'n €250.000. Rode duivel Thibaut Courtois investeert in Racing Genk. Dat is de club waar hij zijn opleiding tot profvoetballer heeft gevolgd. Courtois wil de club verder helpen groeien, ook internationaal, en de sportieve ambities versterken. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies in Genk pompt. Courtois investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. En dan wil ik het ook even hebben over het programma Blind Gekocht gisteravond. Want het verlanglijstje van het koppel Giovanni en Sophie was toch wel heel bijzonder. Ze vroegen geen huis met 3 of 4 slaapkamers en een bureau, maar wel een co-sleepingkamer. Dus een slaapkamer waar plaats is voor 3 kinderen en 2 ouders. En ze zijn niet alleen, want steeds meer ouders kiezen ervoor om samen met hun kinderen in een slaapkamer te slapen. Slaapexperts erkennen dat samen slapen voor kinderen een gevoel van rust kan geven. Maar ze waarschuwen ook voor de risico's, zeker bij jonge kinderen.
1: Dus dat betekent, als ik het goed begrijp, met 5 in 1 kamer.
0: Ja. In 1 bed ook meestal.
1: Ja. In 1 bed zelfs. Bestaat dat überhaupt?
2: Ja, dat zijn van die hele grote, large bedden van meer dan 1 meter eigenlijk.
1: Oh my god, dat lijkt me toch wel nefast voor het seksleven van die ouders.
0: Dat vraag ik me dus ook af.
1: Alhoewel, als je 3 kinderen hebt, blijkbaar.
0: Ja,
1: maar hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je dan op andere plekken
1: op andere
0: seks moet hebben.
1: Ja. En tot welke leeftijd blijven die kinderen dan bij je?
2: Ja, dat is wel de vraag. Hè? Want tieners,
1: 16 jaar zo.
0: Toch geen stinkende puber naast u liggen in dat bed.
2: Maar die willen toch ook privacy?
0: Ja, dat denk ik toch.
1: Ja, dat vind ik toch maar heel raar. Is dat weer iets dat opkoming is?
0: Mochten er mensen luisteren met zo'n co-sleepingkamer, laat het gerust even weten in de nostalgie. Hoe zit dat met je seksleven? En tot welke leeftijd doe je dat eigenlijk?
1: Ja.
0: Zou dat iets voor jou zijn, Veronique?
1: Ik denk dat niet. Nee?
0: Nee?
1: Oké, ik slaap af en toe eens met de kleine. Leuk, omdat dat gezellig is, maar toch niet meer allemaal. Nee, dat dan.
2: En altijd?
1: Nee.
0: Oh nee, dat is mijn grootste nachtmerrie.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Ja, straks nog de vrouw die gaat optreden op de halftime show van de FIFA World Cup. Op 19 juli is het de finale van het WK. En het is in Amerika te doen. Dus dat is zo'n halftime show eigenlijk wel gebruikelijk. Hè? Shakira gaat erbij zijn. BTS gaat ook optreden. En ook Madonna die zal er zijn. En je hoort daar straks al hierbij. Nostalgie.
1: Ja, je weet ondertussen misschien wel, Veronique, dat ik elke maandag ga quizzen.
0: Of course.
1: En gisteren was er ook een vraagje over Madonna uit de 80's. Was in welke 80's film ze de titelrol speelde. Je hebt er maar echt heel diep en goed moeten nadenken.
0: Ja, ik herinner mij die film. Ik zie het nog zo voor me, maar de titel die ontsnapte me.
1: Ja, het is een film geregisseerd door Susan Seidelman en Madonna speelt daar de titelrol in.
0: Mm-hmm.
1: Mocht jij het wel weten, laat het gerust even weten in de nostalgie. Ik ben wel eens benieuwd bij hoeveel mensen die film eigenlijk nog vers in het geheugen zit.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig aan wakker te worden met

0: Ja, de quizvraag over de 80s film die Madonna speelde. Ik had het gisteren op een quiz. Het is niet Evita, dat kan ik al zeggen.
1: Van ja, dat is juist.
0: 1996. Het was Desperately Seeking Susan.
1: Ah.
0: Eigenlijk haar grote doorbraak als actrice. In 1985 speelde ze daar de titelrol. Voilà, dat was een klein quizvraagje op jouw dinsdagochtend.
1: Maar dan mag je meer doen. Ik vind dat wel
2: met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ja, dat is voor volgende week natuurlijk. Hè, want dan zijn we volop bezig met die voorbereidingen. Hè.
0: Ja, lukt het allemaal een beetje, de voorbereiding voor B&B Veronique? Want volgende week maandag zwaaien de deuren open.
1: Ja, wel, ik ben volop bezig. Wat dacht ik? Van alles aan het regelen. Ik heb eigenlijk ook al leuke avondactiviteiten geregeld voor die bekende Vlamingen. De bedden die staan ook klaar. Dus laat ons zeggen dat ik er klaar voor ben. Hè. Maandag starten we en dan verhuizen wij gewoon voor een weekje naar de B&B.
0: En dan gaan we de ochtendshow maken van daaruit, zoals we altijd doen. Met de leuke gasten. Toby Alderweireld, Kim van Nonsen, Stan van Samang.
1: Goedele, komt ook langs.
0: Het wordt heel plezant. Ik weet altijd dat jij tot in de puntjes bent voorbereid voor alles.
1: Uh-huh.
0: Een uberstrever, mag ik je zo noemen.
1: Boah.
0: Maar ben je wel klaar om een gastvrouw te worden?
1: Oh, dat hoop ik. Maar ik heb wel iets geregeld. Straks komt de vrouw langs die al jaren gasten ontvangt. Bij hen dan, in de Ardennen. Mijn vriendinnetje ook, van in de rugzak op de Kilimanjaro. Stefanieke Plankaert natuurlijk. Die komt straks met haar beste tips. En ze heeft me ook al een berichtje gestuurd.
3: Goedemorgen, Vero. Ik kom je straks alle tips geven om van die B&B een succes te maken. Maar ik sta nog in de file. Sorry. Ik kom eraan. Tot zo.
0: Ja, dat is typisch op die dinsdagochtend natuurlijk. Zelfs Stefanie Plankaert, die moet gewoon in de file staan.
1: Maar ja, die moet ook van heel ver komen, hè?
0: Dat is waar.
1: Die is even onderweg.
0: Die is van gisteravond al onderweg. Maar

0: Nou ja, en de echte woman is gearriveerd. Stefanietje, die is er. Straks heeft ze natuurlijk alle tips bij om mij een beetje wegwijs te maken in die B&B. Om van die B&B gewoon een succes te maken, hè, volgende week.
1: Stefanie Plankaert, die hoor je zo meteen na Bon Jovi met een fantastische ja, gitaarclassic en een beetje Vanessa Paradis. Het mooiste spleetje van de jaren 90.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
8: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
10: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 2:08. Hier is het nieuws met Vroukje Kaljon. En Vroukje, de staking bij de luchtverkeersleiders laat zich voelen.
11: Ja, je houdt best rekening met vertraging op onze luchthavens. Aanleiding is een staking van de luchtverkeersleiders Skies. Op de luchthaven in Luik, Oostende en Charleroi duurt die nog zeker tot 9:30 deze ochtend. In Charleroi zijn 15 vluchten geschrapt, in Luik zijn 20 vluchten getroffen. Het vliegverkeer in Zaventem is intussen wel hervat. Daar moeten zo'n 25 vluchten later vertrekken. De luchtverkeersleiders legden afgelopen nacht het werk neer uit onvrede met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Er zijn opvallend veel klachten over telecomoperator Telenet. De eerste 5 maanden waren er een derde meer klachten over internetstoringen. Het aantal klachten over storingen met Telenet-bundels, dus zowel internet als televisie, verdubbelde zelfs. Dat meldt de ombudsdienst, schrijft het laatste nieuws. Telenet bevestigt dat er lokaal netwerkproblemen zijn omdat er wordt gewerkt aan de uitrol van glasvezelkabels. Het probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Oekraïne is afgelopen nacht zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. Er waren meerdere explosies in onder meer Kharkiv en de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden. Er zouden zo'n 2 appartementsgebouwen ingestort zijn. Reddingswerkers vrezen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. En de rode duivel Thibaut Courtois investeert in Racing Genk. Dat is de club waar hij zijn opleiding tot profvoetballer heeft gevolgd. Courtois wil de club verder helpen groeien, ook internationaal, en de sportieve ambities versterken. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies in Genk pompt. Courtois investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje.
10: Nostalgie weer.
11: Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen nog veel buien. Daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
12: Veronique en Sander.
0: Ja, we hebben de maandag overleefd. Dat is al een kleine overwinning op zich. De beste classics staan weer klaar om je wakker te krijgen. Goed humeur, dat komt meestal ergens tegen 8:30. Fijn dat je erbij bent. We

0: Ik moet toch iets rechtzetten. Daarnet zei ik
1: het mooiste
0: spleetje van de jaren 90.
1: Dat was heel raar, Sander.
0: Daarmee bedoel ik het spleetje tussen de tanden natuurlijk. Hè? Vanessa Paradis met Be My Baby. Geschreven trouwens door Lenny Kravitz. Die heeft het nummer geschreven.
1: Allee, hoe zou dat komen?
0: Ik ga zwijgen.
1: Die kennen elkaar goed. Die kennen vooral dat spleetje tussen haar tanden goed.
2: Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit B&B Veronique.
1: Ja, dat is natuurlijk voor volgende week. En ik ben zo blij dat ze ondertussen is gearriveerd. Stephanie Plankaert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nee, ik ben ook heel blij dat ik hier ben.
1: Ja, je hebt wel in file gezeten, hè?
3: Dat was een lange, lange rit.
1: Hoe lang heb je moeten rijden?
3: Ik heb meer dan 2 uur gereden. Ik rij sowieso al heel veel, hè. Maar dit was natuurlijk weer de file erbij en alles erop en eraan. Dat is een extra lange rit.
1: En wel, respect dat je hier toch zo vroeg bent.
0: Ik vind
1: het geweldig. Volgende week, Stefanieke opent mijn B&B. Ik ga ook eens gasten ontvangen. Ik heb er eigenlijk wel kei veel zin in. Maar ik hoop dat ik het niet aan het onderschatten ben. Je ontvangt natuurlijk ook al jaren gasten bij jullie in Ardenne. Vertel eens eerlijk, hoe hard is dat nu werken? Want ik zit precies op zo'n wolk zo, hè?
3: Ja, ik denk dat veel mensen daar misschien inderdaad enkel het mooie van zien. Maar ik wil u zeker niet ontmoedigen. Het is best wel... de hele tijd aanstaan. Dat is het grootste, het meest algemene dat ik erover kan zeggen. Dat is dat je echt vanaf dat de gasten toekomen totdat ze gaan slapen.
1: Ja, dat zijn lange dagen, hè? Dat is echt de ganse dag. Hè?
3: Dat is van het ontbijt tot na het avondeten.
1: Ja. Maar jij combineert dat dan ook nog met al je tv-werk. Hoe doe je dat dan?
3: Ik vraag het mij ook af. Soms. Maar wij zijn natuurlijk niet elke dag open. Hè. Wij zijn open als onze agenda het toelaat. Want wij doen dat ook met de hele familie samen.
1: Ja,
3: dus,
1: ja.
3: En dat is ook de kracht, denk ik, om het met meerdere mensen samen te doen. Ja. Heb jij hulp eigenlijk?
1: Nee, ik hoop dat ik kijk af en toe eens naar de Sander. Maar
0: het is B&B Veronique, hè. Het is niet B&B Sander.
1: Zie je, begin al. Die gaan weer in het zwembad hangen, denk ik.
0: Ik ga wel helpen, uiteraard.
1: Toch, ja.
0: Ja, ik ging toch het ontbijt ging ik mee helpen bakken en zo. En
1: bakken,
0: dergelijke,
1: maar dat is allemaal geregeld ontbijt.
0: Ja, voilà, dan doe ik niks, hè. Dat is ook makkelijk. Binnenkort, Stefanie, opent jullie château, maar natuurlijk van de familie ook in Frankrijk. Op tv zien we nu dat daar de laatste hand aan gelegd wordt. Hoe staat dat ermee? Is het helemaal klaar?
3: Het is nog niet helemaal klaar. Wij gaan deze zomer, en dan bedoel ik echt het begin van de zomer, nog alle hens aan dek nodig hebben. Alle handen die beschikbaar zijn om het af te krijgen. En dan hopen we toch nog in diezelfde zomer voor de eerste keer gasten over de vloer te krijgen.
0: Dat gaat toch een mooi moment zijn, hè, als dat eindelijk
1: spannend,
0: af is, dat
1: zeg.
0: Château.
3: Ik kan het echt niet inschatten. Ik denk dat dat zoveel met ons gaat doen. Wij zijn daar nu al zo lang mee bezig. Dat gaat een heel intens en emotioneel moment zijn, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook, ja. Stefanie, je bent natuurlijk de ideale gastvrouw. Dat weet ik natuurlijk als geen ander. Je hebt voor mij 3 grote tips bij hoe ik van mijn B&B een succes kan maken. Vertel eens, wat is het geheim?
3: Wel, het zijn heel simpele dingen, maar die toch wel een grote impact kunnen hebben.
1: Ja.
3: Zo probeer ik altijd iets te bakken. Dus voor de mensen er zijn, zo ga heel het huis of heel de B&B heerlijk ruiken.
1: Mm-hmm.
3: Dat is een heel welkom gevoel. Mensen voelen zich heel welkom als er al iets lekker ruikt. En iets krijgen om te eten of te drinken.
1: Een snackje,
3: dat is altijd,
1: een hap,
3: altijd een heel, heel mooie welkom.
1: Oké, dat gaan we onthouden, hè, Sander?
0: Ik ga dat zeker onthouden, ja. Ik schrijf het allemaal op.
1: Ja, dan doe jij dat maar. Onthaal.
3: Voilà. Taken verdelen. Belangrijk.
1: Ja.
3: Ook belangrijk. De tweede is ook wel... je moet eigenlijk zorgen dat je zeker een uur voor openingstijd al klaar bent met alles.
1: Uh-huh.
3: Mensen hebben zo... Ja, ze gaan op vakantie, ze zijn op hun gemak. En ze denken, we gaan al vertrekken, want we zijn klaar. En we kunnen niet goed inschatten hoe lang het rijden is. En dan staan ze daar meestal al een uur
1: te vroeg
3: voor de openingstijd. En als je

0: Vind je ook, amai, we zijn hier met ons gat in de boter gevallen. Mm-hmm. En eigenlijk is dat een hele goede truc.
1: Ja. Oeh, ja. Dat vind ik een goede
2: tip. Goeie tip. Ja. Oké.
0: Ja, en dan de laatste is eigenlijk... mensen zijn ook op vakantie en denken ook... we gaan onze knop even omdraaien en we gaan niet te veel nadenken. Mm-hmm. Dus, en dat is heel vreemd hoe zich dat op alles vertaalt. Zelfs tot de afstandsbediening, tot de koffiemachine, tot... waar moeten we hier iets bestellen om te drinken? Dus mensen gaan eigenlijk hun verstand een beetje uitschakelen. Dus jij wordt dat verstand voor hen.
2: Dat wordt een moeilijke stap. Ja.
0: Maar wat wij doen, is, wat we hebben dat geleerd, om heel veel instructies, briefjes of notas te leggen. Ja. In de kamer, bij de koffiemachine. Zelfs tot aan handen afdrogen, dat soort dingen. Ja, anders krijg je heel veel vragen. En je staat al heel erg aan. Ja, en dan is dat nog een extra.
2: Dat snap ik. Ja. Okay.
1: De fuck eigenlijk, zo de frequently asked questions.
0: Ja, heel gestelde vragen. Ja,
2: maar ik vind dat wel goede tips eigenlijk.
1: Ben je dat gewoon met de kinderen? Kinderen stellen toch ook veel vragen?
2: Ja, en herhalen die tot in het oneindige. Dus ja, maar dan antwoord ik niet zoals ik in de B&B zou antwoorden.
1: Dus hopen dat je iets vriendelijker tegen die gaat zeggen.
2: Stefanie, dikke merci al. Blijf nog even plakken, want we hebben u straks nog even nodig voor ons spelletje. Hè?
0: Heel graag.
1: En ondertussen deze vers getrouwde dame Dua Lipa. Afgelopen weekend trouwde ze in een prachtige wit pak met een grote hoed. Wie de one is dit?

0: ja, she found the one, hè, ons Dua Lipa.
1: Callum Turner, inderdaad, ze trouwde. In 2016 leerde we haar nog kennen met deze Be The One. En ondertussen, 10 jaar later, is ze mevrouw Turner.
0: A married woman.
1: Ja, mevrouw Turner geworden.
0: Oké, straks gaan we weer spelen voor van Veronique de Mok. En gisteren, Sander, geef toe. Ik was er weer eens ene keer niet, omdat ik naar die winnende school van Missie Groene Speelplaats ging in Gent. En er is gewoon niet gewonnen, hè?
1: Ja.
0: Wat
1: ja.
0: is er misgelopen? Allee, vertel het eens.
1: Ik heb goed de namen omschreven. En ja, Ilse de Broek die stuurde gisteren ook nog in de app dat ik het zeer goed gedaan had.
0: Ah.
1: Maar you win some, you lose some. Ja, soms is er geen ultieme klik met de kandidaat.
0: Bon, ik stel voor dat we die omschrijfkunsten even overlaten aan iemand.

0: Want anders, en ik heb de uitgelezen persoon hier hebben, Stefanieke. Zie jij het zitten om straks met een luisteraar een team te vormen?
1: Ik zie dat zeker zitten.
0: Een spelletje te spelen, iemand een mok wel te laten winnen?
2: Ja,
1: we gaan dat doen. Die mensen moeten een mok hebben vandaag.
2: Ben jij competitief, Stefanie? Zo'n spelletje spelen in het gezin thuis? Of
1: enkel als het tegen mijn broers en mijn vader is.
0: Oh, maar dat snap ik wel.
2: En is dat dan echt met roepen tussen de plankaarts? Of?
1: Ja, gewoon ervoor gaan. Ja. Dan kan er roepen aan te pas komen.
2: En vals spelen? Of?
1: Nee. Allee, ik niet.
0: En wel, maar ik heb dat gezien met dat pompen.
1: Ja,
0: is dat nou mijn papa? 40 keer pompen!
1: Als het tegen mijn vader is, wel, ik pomp nooit. En daar heb ik 35 keer gepompt, gewoon omdat het tegen mijn vader was.
0: Karakter, hè? Ja. Puur op karakter.
1: Tegen die mannen moeten ook wel echt gewoon uw mannetje staan.
0: Ja, maar zo kweekte wel. Ik vind het goed.
2: Mocht Eddie aan het luisteren zijn, je kan altijd mok sturen in de nostalgie app. Om een team te vormen met Stefanie, natuurlijk.
0: Ja, of jij ook, als je niet Eddie noemt, dan mag je ook meespelen, natuurlijk. Stuur het woordje mok nu in onze nostalgie app. En wie weet, maak je dan een team met ons Stefanieke.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Liantis.
1: Zeg, kan ik nu ook zo...
7: flexijobbers aannemen?
1: Ja.
7: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
9: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: kampvuurmoment ook, dat kan niet ontbreken bij de B&B, denk ik.
1: Dat deed mij daar effectief aan denken, aan onze momentjes op de Kilimanjaro. Oh. Dit soort muziek.
2: Ja, wel mooi.
1: Toch, weet je nog, die kampvuren? Dat was toch tof, hè?
2: Matthias op zijn gitaar. Schone tijden.
0: Prachtig, toch? The Radios met She Goes Na Na Na uit 1992. Zometeen Dolly Parton.
3: Beroemd in 30 seconden.
1: Ja, maar het is tijd om even serieus te spelen. Stefanie, vandaag is het aan jou om een team te vormen. Hopelijk zo'n mok de deur uit te sturen. We gaan duimen en je best doen. En we hadden het daarnet over Eddie. Mm-hmm. Je wilde tegen je papa Eddie spelen. We hebben een luisteraar, Eddie. Uit Turnhout weliswaar. Eddie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Veronique. Dag Sander. Dag Stefanie.
1: Hey, Eddie. Jij hebt thuis 8 kinderen rondlopen. Jullie doen een soort van opvang voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Die zijn dus gelukkig niet alle 8 van jou. My god, zeg. Dus de ochtenden zijn bij jullie wel gevuld met kindjes naar school brengen en naar de crèche poeren en zo, hè?
4: Ja, ja. Ja, de jongste is 3 maand. En de oudste is momenteel 7. Het is managen en organiseren en plannen van en die doet dit en die doet dat.
1: Jawel, dus, ik vind dat heel nobel. Prachtig dat je dat doet, Eddie.
4: Dat lukt allemaal. Ja, het is eigenlijk is het een droom van mijn vriendin al van vele jaren terug. En dan vorig jaar in september hebben wij de kans gekregen om in samenwerking met een organisatie het gezinshuis te starten in Turnhout.
0: Wel, prachtig dat jullie dat aan het doen zijn. En duidelijk dromen die aan het uitkomen zijn. Hè?
1: Dat is geweldig.
0: CEO van een klein bedrijf eigenlijk. De Eddie en zijn vriendin.
1: Ik gun het u nog harder nu, Eddie. Dus we gaan nog extra ons best doen. Allee, Stefanie gaat dat doen. Ja. 3 goede antwoorden. Ja. Dat is al wat ik van jou nodig heb, Eddie. En dat binnen de 30 seconden. En Stefanie, omschrijf zo goed mogelijk die figuren in die mok. En dan gaan we die mok kunnen opsturen. Zijn jullie er allebei klaar voor?
2: Ik ben er klaar.
4: Ik ben er klaar voor.
2: Oké.
0: Okay. Dan gaan we aan het beginnen.
1: Daar gaan we.
2: Alright. De eerste is een Vlaamse atleet die indoor roeien doet. En heeft een heel typerende lach en een heel schoon lijf. Hij heeft ook meegedaan onlangs aan de Container Cup.
1: Hoe heet hij?
2: Blond, groot.
1: Wie?
2: Groot.
1: Wart?
2: Ja, kom maar. Nee, oké, de volgende. Limburgse politica, N-VA, minister van Onderwijs, Justitie en Werk van Vlaanderen, mijnwerkersdochter.
4: Denier.
2: Ja, goed zo. De volgende is een Vlaamse presentatrice, blond, van Temptation Island. Was ook Miss België. Ja. Heeft ook een zus. Die heeft een podcast, De Zussen.
4: Annelien Corvett.
2: Ja, goed zo. De volgende, Britse muzikant, een van de Beatles, schreef samen met John Lennon de muziek. Heeft een dochter, Stella. De band Wings.
4: McCartney.
2: Ja, goed zo.
1: Amai. Ik had stress.
0: Veronique, het was aan Stefanie.
1: Maar ik gun die mensen dat dan.
2: Ja. Zeg, dat was moeilijk om zo rustig alle woorden deftig uit te spreken.
1: Ja, ik was dan naar die klok aan het kijken. Ik denk, come on. Maar het is gelukt.
4: De eerste was Wart Lammelijn.
2: Lammelijn.
1: Maar Eddie, het is gelukt. Je kan die mop aan je vriendin of aan jezelf geven. En dan kunnen jullie daar leuke ochtenden beleven thuis met al die kinderen. Geniet ervan en welkom in onze club.
3: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: 9 to 5 hebben iets andere uren, hè, Sander?
1: 5 to 12 is al eerder bij ons, maar allez.
0: Alleszins, Stefanietje Plankaert, dikke, dikke merci om langs te komen. Het is alweer oefenen nu voor de slimste mens, denk ik.
2: Ja, ik ga inderdaad iets moeten doen. Ik ga moeten
0: Zit
2: blokken.
0: Je al in de boeken?
2: Nee, ik ben er nog niet aan begonnen. En ik hoop dat Francesco er ook nog niet aan begonnen is, want dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, jouw broer doet ook mee. Is dat dan zo'n beetje tegen elkaar op in
2: het
0: de familie nu?
2: Alleen maar tegen elkaar op.
1: Is er een weddenschap van wie het haalt? Die doet iets voor de ander of zo?
2: Nee, dat moeten we misschien nog installeren. Nee, mijn papa heeft ook ooit meegedaan en heeft 1 aflevering meegedaan. Dus nu is het van ons beiden het doel om in de
0: Daarover.
2: Familie over 1 aflevering te geraken.
1: En dan tot in de treuren dat te herhalen tegen Eddie waarschijnlijk.
2: 100%. Dat mag ook niemand anders niet meer meedoen.
1: Stefanie Blanker, dikke merci om langs te komen. En merci voor al die tips. Nu is Veronique helemaal klaar om die B&B te openen.
2: Ja, gaat dat supergoed doen.
0: Tot snel.
2: Heel gezellig.
0: Merci. En wij zijn daarmee klaar voor het nieuws. Het is 8:55. Er is Frauke Kaljon.
3: Goedemorgen. Als je schade hebt aan bijvoorbeeld je veranda of auto door de hevige regen- en hagelbui van afgelopen weekend, dan meld je dat best bij het Vlaamse Rampenfonds. Dat roept Vlaams minister-president Diependalen op. Op basis van alle meldingen kan de Vlaamse regering de zware storm mogelijk erkennen als ramp. En dan kan je een schadevergoeding aanvragen. De meeste schade wordt ook gedekt door je brandverzekering. Twee Belgische onderzoekers hebben de Frankie Collin-prijs gewonnen, of ook wel de zogenoemde Belgische Nobelprijs. Dat is een van de belangrijkste wetenschapsprijzen in ons land. Het gaat om twee wetenschappers die baanbrekend kanker- en darmonderzoek uitvoerden. Ze krijgen bovenop de eer ook zo'n €250.000 prijzengeld. En Denemarken heeft een nieuwe regering met opnieuw Mette Frederiksen als premier. Dat zegt ze zelf na bijna 70 dagen onderhandelen. Haar sociaal-democratische partij behaalde eind februari de meeste stemmen en vormt nu een centrum-linkse minderheidsregering met 3 andere partijen. Het wordt Frederiksens 3e ambtstermijn als premier.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Vandaag wordt een sterk wisselvallige dag. Er ontstaan veel buien die vooral rond en na de middag hevig worden, met kans op hagel, onweren en windstoten. Tussendoor komt de zon af en toe tevoorschijn bij 21 graden. Morgen meer zon, al blijft het niet volledig droog. Na de middag ontstaan toch weer enkele buien. En ook donderdag en vrijdag hebben we af en toe de paraplu nodig. Stilaan wordt het ook wat frisser. Op beide dagen halen we net geen 20 graden meer.
6: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
7: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok.

0: In 1994 was deze overal Aswad met Shine. Hoe oud was je toen in de zomer van 94, Veronique?
1: 17.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja, was ik ook in de Shine van mijn leven.
0: Dan hoorde je deze reggae-song ook overal passeren.
1: Weet je, ik ben eigenlijk echt wel heel blij met al die tips die Stefanieke Plankaert mij net gegeven heeft. Hè. Voor in onze B&B, Sander.
0: Dat is waar.
1: Ik heb ze opgeslagen, ik ga ze zeker gebruiken. Maar goed, straks weer tijd om daarmee bezig te zijn. Want we moeten eerst nog eens bellen naar die Verofoon. Vorige week hadden we iets voor met de Verofoon. Weet je nog, donderdag hadden we Sie de Donker, hè, de vriend van ons meezingcafé aan de lijn. En vrijdag hadden we die opnieuw aan de lijn. Je Charles was vergeten die Verofoon gewoon door te geven. Dat is toch weer typisch.
0: Dat is typisch.
1: Typisch, zie je. Maar hij had wel een belofte.
2: Ik beloof u plechtig op mijn twee kinderen dat ik ervoor zorg dat hem na dit weekend bij iemand superleuk terechtkomt. Oké? Okay. Okay?
1: Allee, dan is het u vergeven.
0: Hopelijk is het hem vergeven. Ja. We moeten nog zien wie er straks opneemt natuurlijk.
1: Ja, voor hetzelfde geld is hij dat terug vergeten. Hè. Het zou allemaal zo eens kunnen. We gaan zo meteen bellen.
0: Ja, na Coldplay met Viva La Vida, de nummer 1 in onze top 3000. En een toppertje van Mylène Farmer.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, At Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
10: Denk je soms nog aan
9: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
11: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stalp met

0: De Verofoon.
1: Voilà, we gaan meteen eens bellen, hè.
2: Hallo, het is Lee van
1: Uitsel. Dag Céline, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vero.
1: Ah, jij bent aan het rijden, hoor ik. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Ik ben onderweg naar Antwerpen. Ik heb een meeting.
1: Ah, dat is goed. En mogen we weten voor wat? Dat is altijd spannend, hè?
2: Nee. Dat is zo flauw. Maar nee, je mag het nog niet weten. Want het is niks. Het is niks. Ja, het is wel iets leuks. Maar het is nog niks dat ik mag zeggen.
1: Zeg, oké, ja dan, hè. Ja, oké, dan zullen we het wel horen.
2: Dat is de eerste antwoorden, hè.
1: Ja,
2: maar jij moet dat wel weten, hè. Als je iets kan drinken binnenkort, in het zonnetje.
1: Allee, daar hou ik je van, hè. Zeg, ik heb onlangs op je socials gezien dat je wel last hebt van de pollen, hè, meid, met dat weer.
2: Oh, het is verschrikkelijk. Ik ben heel blij dat het mooi weer is. Alleen, we hebben nu tussendoor een beetje regen en dat is wel welkom, maar het is echt grillig. Ik weet niet wat te doen.
3: Grellig. Prachtig campies ook, mijn vriendin.
2: Grellig, ja, dat zeggen ze hier in de campen.
3: Ja. Céline, mijn vriendin, is ook van de campen, dus het voelt een beetje als thuiskomen, dit. Prachtig.
2: Ah, dat zijn de goeie.
1: Zeg, maar pakte daar dan niks voor? Heb je daar toch pilletjes of medicamentjes voor?
2: Maar ik heb al van alles geprobeerd.
1: Allee.
2: Ik heb al bijna elk jaar nieuwe pilletjes. En dan, ja, blijkbaar kunnen we ook laten hypnotiseren. Dus dat is weer het volgende dat ik ga proberen. Ik heb al van alles en alles geprobeerd, maar het wil maar niet lukken. Dus
1: niks
2: ja,
1: helpt.
2: We blijven zoeken.
1: Oh, dat is pech. Zeg, maar ik denk wel dat er weinig pollen waren in Cannes, denk ik. Hè? Want dat zijn er onlangs ook nog geweest voor het filmfestival. Oh. Hoe graaf was dat?
2: Oh. Dat was ongelooflijk. Daar zouden we bij moeten geweest.
1: Ja, dat
2: er was inderdaad geen pollen, was heel veel zee. Maar dat was magnifiek. Hè. Dat was een ongelooflijke ervaring.
1: Dat
2: we hebben daar een film mogen zien.
1: Ja.
2: Met die acteurs. Javier Bardem, zo die bekende acteur. Die zat bij ons in de zaal. Dus ik vond dat... Ja, ik vond dat. Die wisten natuurlijk lang niet wie wij waren. Maar ik vond dat ongelooflijk.
1: Ja, dat zal wel zijn. Oh, leuk. En heb je tot bij hem kunnen gaan? Heb je een foto kunnen vragen of zo?
2: Nee. Want ja, zij zaten vrij dicht van voor. En ja, gelaten dan natuurlijk ook een beetje in de waarde. Maar toch, we hebben dezelfde lucht mogen inademen voor 2,5 uur aan een stuk. Dus dat kunnen we er toch ook niet veel zeggen.
1: Dat is waar. Zeg, hoe is het met u, Vlam? Hoe is het met onze meteoren? Wonen u al samen of nog niet?
2: Nee, wij wonen niet samen, maar heel druk. Hij is heel goed bezig. Hij heeft net een nieuw nummer uitgebracht. En ik ga een rustige zomer tegemoet. Dat is altijd zo. Ik bouw wat uit naar juni toe. En hij gaat een hele drukke zomer tegemoet.
1: Ja,
2: dat is gewoon evenwicht. Ik denk dat ik veel festivals kan doen dit jaar. Dat doe ik normaal nooit. Maar dat zal dit jaar dan toch anders zijn.
1: Maar je gaat toch af en toe eens naar hem kijken?
2: Ah ja, natuurlijk.
3: En ken je ondertussen al zijn nummers, Céline? Kan je alles meezingen op de optredens?
1: Oh, sowieso. Céline, sowieso.
2: Ja, wel veel. Maar dat kon ik aan me voor wij samen waren. Hoor, want ik was al wel een
1: video. Ah, fantastisch. Dat is leuk.
3: Maar dan zien we elkaar ergens op een festival deze zomer, Céline.
1: Ja, waarschijnlijk.
2: Heel graag.
1: Ja, en wij gaan dat glasje drinken, hè, om te zien waar je mee bezig bent.
2: Dat gaan we. Dat is beloofd. Maar dan als er wat minder pollen in de lucht hangen.
1: Ah, wel, dat is goed. It's your call. Meld maar, hè. Salut.
2: Ben.
1: Doei.
2: Dank je. Bye-bye.

0: ze is hier al binnengestapt, hè. Onze Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique. Ik heb je gemist, want het was precies zo lang geleden, hè?
0: Ja, het weekend zat ertussen en al gisteren zat ik in Gent, hè, voor de winnaar van Missie Groene Speelplaats bekend te maken. Dus ja, je hebt mij 3 dagen niet gezien. Was het al te lang?
1: Ja, het was te lang. Ik vond het te lang. Maar goed, je bent er terug en blijkbaar nog een drukke dag.
0: Ja. Ik ga zo meteen naar een filmset. Vind ik ook wel plezant.
1: Wow, dat is altijd
0: spannend.
1: Maar je mag nog niet zeggen waarvan.
0: Ik zeg niks. Nee. Uiteraard, je kent dat toch in de media. Hè? We mogen nooit iets zeggen. Hè?
1: Dan gaan wij beginnen speculeren. Hè?
0: Ja, doe maar. Ik hoop wel dat het zonneke erdoor komt.
1: Op dit moment is het nog goed. Het is zelfs nog zacht buiten. 20 graden.
0: Maar ik vrees, onze Erwin kennende, die heeft dat al net aangekondigd.
1: Er heel wat. Ja, hè? Net niet waar jij naar die filmset moet. Ik ga daarvoor duimen. Is het goed?
0: Oké, dankjewel.
1: Ik ga dan morgen toch proberen om iets te weten te komen.
0: Nope.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ik zal mijn bronnen eens raadplegen. Poison Arrow, eentje op de radio. Gelukkig niet in het echt natuurlijk. ABC krijg je na het nieuws.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:58. Het nieuws met Frankje Kallion en... Vrouwtje, de loontransparantie is blijkbaar toch nog niet voor meteen.
3: Nee, je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk, Laren Val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Maar in ons land hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden. En er is ook nog veel onduidelijkheid over. Klinkt het. In de luchthaven van Luik, Oostende en Charleroi staken de luchtverkeersleiders normaal nog een half uurtje. Daardoor hou je best rekening met nog vertragingen. In Charleroi zijn 30 vluchten geschrapt, in Luik zijn 20 vluchten getroffen. Het vliegverkeer in Zaventem is wel intussen hervat en daar moeten zo'n 25 vluchten later vertrekken. De luchtverkeersleiders staken tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, want daardoor zouden er minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om illegale asielzoekers sneller het land uit te zetten. Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, maar niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat zal ook kunnen in de zogenoemde terugkeerhubs in landen buiten de Europese Unie. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen daar opgesloten worden. Onder meer Denemarken maakte al afspraken met Rwanda en Italië bouwde zo'n detentiecentrum in Albanië. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch en noemen de nieuwe regels erg gevaarlijk. En Denemarken heeft een nieuwe regering met opnieuw Mette Frederiksen als premier. Dat zegt ze zelf na bijna 70 dagen onderhandelen. Haar sociaal-democratische partij behaalde eind februari de meeste stemmen en vormt nu een centrum-linkse minderheidsregering met 3 andere partijen. Het wordt Frederiksens 3e ambtstermijn als premier.
2: Nostalgie weer.
3: Wisselend bewolkt met regen en onweersbuien die lokaal ook erg fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. Ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
4: Alexandra Potvin.
1: En Roxette zingt meteen Joyride. Wees toch maar voorzichtig, want het is heel druk vandaag onderweg. Ik heb al verschillende ongevallen gezien. In de file gestaan, dus. We are music. We gaan genieten van de muziek. Eerst ABC.

Mix van Joyride. Houd het maar veilig onderweg. Op deze dinsdag voormiddag, want er komt nog veel regen aan. Roxette bij Nostalgie. Het is 2 juni, nationale feestdag in Italië. Buongiorno aan alle Italianen die meeluisteren. Of dat nu in Antwerpen, in Genk of ergens misschien onder een parasol op een Italiaans terras is. Want daar kan je ook luisteren naar Nostalgie natuurlijk. Geniet ervan en wij vieren mee met de beste muziek. Zometeen Simply Red. Eerst Shawn Mendes, helemaal terug in zijn element de laatste maanden. Er gonst veel comeback-fuss over nieuwe muziek. En dat hij ook weer zin heeft om live te gaan spelen. Met andere woorden, there's nothing holding me back, Shawn Mendes.

0: kreeg een berichtje van Mario. Ik luister vanuit Spanje, Torrevieja, naar jullie goede muziek. Dat is heel fijn om te lezen, Mario. Hoe verder ze nostalgie kennen, hoe beter natuurlijk. En geniet nog verder daar. Waarschijnlijk schijnt de zon daar hier nu heel even niet. Maar we hebben natuurlijk wel de allerbeste muziek. Ik heb zo dadelijk Tears for Fears. In 1985 ging dat nummer over de Koude Oorlog en angst voor conflicten. En kijk waar we staan in 2026. Lang geleden dat er nog zoveel oorlog was in deze wereld. En dit ken je ook uit de 80's. The Dream Academy. Wel, Dario Gidi gebruikte dat. Veel later in 1997. En maakte er een geweldige danshit van. En die heb ik voor jou.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: En, wat gaan we vandaag doen?
6: De badkamer
5: renoveren! Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
7: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
5: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
7: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Mallen. Of kijk op kreine.be.

0: www.ri.be/renovatie.
1: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
2: Oh, is die goed?
1: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
2: Wat is daar mis mee?
1: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
2: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
3: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
4: Aan de ringelier en op mariefleur.be.
5: Amai, zie.
6: Wat?
5: Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
6: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het nieuwsblad, de standaard, het belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.

Dat was al zo in 1985. Nog lang daarvoor. En voor eeuwig en altijd waarschijnlijk. Everybody wants to rule the world. Dankzij Destiny's Child kreeg plots een hele generatie vrouwen het gevoel van... Wel, ik kan perfect mijn eigen plan trekken. Het kwam door die grote hit uit de film Charlie's Angels. Independent Women. Ik heb hem voor je, na die eerste grote hit van Die.

0: leuke film, Charlie's Angels. Natuurlijk gebaseerd op de televisieserie van in de jaren 70 al. Destiny's Child bij Nostalgie. Ik weet niet hoe het bij jullie daar is, maar... Ondertussen is het opnieuw nacht geworden in Antwerpen. Het is hier zo donker, flink aan het regenen. En ik ga zo meteen toch even naar de zon. Met een hit die voor mij altijd verbonden blijft. Met vakantie, met mijn ouders in Spanje op het strand. Met mijn Walkman. En één nummer dat ik altijd terugspoelde tot het cassetje zijn geest gaf. En het is van George Michael. Je mag me altijd sturen wat jouw herinneringen aan die ongelooflijk mooie ballad zijn. Het komt eraan over zo'n kleine 7 minuten na Seal.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of

0: Naar Zeeap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zalig.
3: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
4: It's at work.
5: Alexandra Potvin.

ook goed als het regent. George Michael en Careless Whisper. En ik zag op zijn Instagram-account erg goed nieuws. Want er komt een nieuwe documentairefilm in de bioscoopzalen. Wanneer, dat weten we nog niet. Het gaat over de Fate Tour. Dat is dus een tournee, inderdaad. Gedaan in de jaren 80. En tijdens een concert in Parijs is er toen gefilmd. En daar is een film van gekomen die nooit eigenlijk naar het publiek is geraakt. Maar het gaat dus nu wel gebeuren. Wanneer precies, weten we nog niet. Er zijn ook heel veel backstage beelden bij die nog nooit vertoond zijn. Dus voor de fans alweer iets om naar uit te kijken als het over George Michael gaat. Amy Winehouse, dit jaar al 15 jaar dat ze er niet meer is, krijg je met Rehab naar deze Hanson.

0: Yes, yes, yes. To Rehab was veel beter geweest voor Amy Winehouse.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ook na 10 uur, de beste muziek. Uit de 70s, 80s, 90s, de Nillies. Je krijgt het hier allemaal. De Police komt eraan. Every little thing she does is magic.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:10, het nieuws met Frankje Kallion. En Frankje, de poging tot de gijzeling van ex-minister Vincent van Quickenborne, dat is al even geleden, dat krijgt blijkbaar toch nog een staartje.
10: Ja, het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen voor de poging tot ontvoering van ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. De politie vond toen een auto met wapens in de buurt van zijn huis. Van Quickenborne en zijn gezin moesten onderduiken in een safehouse. De politie pakte 6 verdachten op, maar volgens het parket was er toen nog onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. Maar na extra onderzoek moeten nu 3 verdachten voor de rechter komen. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk, Clarem Val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Maar in ons land is er nog veel onduidelijkheid over, klinkt het. En de Europese Unie heeft een akkoord gesloten om illegale asielzoekers sneller het land uit te zetten. Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, maar niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat zal ook kunnen in die zogenoemde terugkeerhubs in landen buiten de Europese Unie. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen daar opgesloten worden. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch en noemen de nieuwe regels erg gevaarlijk.
1: Nostalgie weer.
10: Wisselend bewolkt met regen en onweersbuien die lokaal ook heel fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
11: Alexandra Potvin.

0: heerlijke 90s hit van Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Ja, het zal er snel zijn, de opening van de B&B van Veronique de Kok. Aanstaande maandag, 8 juni, is het zover. En zal Veronique 5 dagen achter elkaar en ook nachten een andere gast ontvangen die 's ochtends ook mee live radio zal maken vanuit de B&B. En je kan natuurlijk nooit genoeg voorbereid zijn, zeker niet als je Veronique de Kok heet. En daarom gaf Stefanie Plankaert vanochtend in de studio, ook heel ervaren met B&B, 3 gouden tips.
1: Zo probeer ik altijd iets te bakken. Zo ga heel het huis of heel de B&B heerlijk ruiken. Mm-hmm. Dat is een heel welkom gevoel. Mensen voelen zich heel welkom als er al iets lekker ruikt. De tweede is ook wel, je moet eigenlijk zorgen dat je zeker een uur voor openingstijd al klaar bent met alles. Mm-hmm. De laatste is eigenlijk, mensen zijn ook op vakantie en denken ook, we gaan onze knop even omdraaien en we gaan niet te veel nadenken. Mm-hmm. Dus wat wij doen, is, wat we hebben dat geleerd, om heel veel instructies te leggen. Ja, in de kamer, bij de koffiemachine, zelfs tot aan handen afdrogen, dat soort dingen.
0: Komt helemaal goed. Ik heb er het volste vertrouwen in. B&B Veronique, vanaf aanstaande maandag hier bij Nostalgie elke ochtend. En dit is Natalia, I've Only Begun to Fight.

0: The Alan Parsons Project zaten we in de 80s. Berichtje in de app van Danny, die stuurt vakantie in Spanje voorbij. Op weg naar huis, gelukkig hebben we nostalgie. Ik veronderstel dat jullie met de auto zijn, dus voorzichtig naar huis. En geniet maar van de muziek. Bijvoorbeeld zometeen NXS, want ik zag op Instagram een filmpje van Kylie Minogue over die docu die er is over haar leven. Ja, ik wil daar echt tijd voor maken om die een van de dagen te bekijken. Natuurlijk wordt daarin ook teruggeblikt op haar periode met Michael Hutchins van NXS, want ze waren een van de meest besproken koppels uit de jaren 90. Dus NXS komt eraan.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
7: Medimarket.
8: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promokoken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta, want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
14: Citroën.
13: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
15: Oh, amai, die ceviche was lekker.
16: Ja, hè.
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
16: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
15: Schat, blijf kalm.
16: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
15: Geen stress. Hey, Kate.

0: Activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, mam!
7: Koekzijde presenteert... Vrijdag 24 juli, At Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
8: Denk je soms nog aan
7: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
9: Met B&B, Veronique.
10: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
9: Ah, Toby.
10: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
9: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
11: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique.
12: Sta op met Veronique de Kok.
11: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo. De wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen...

Het gebeurde in 1988 voor Bros. Je weet dat de grootste Harry Styles van hier bij Nostalgie zit. Ik heb daar al over verteld. Dat is Lenke van Olme. Oh, ik kan altijd zo lachen met Lenke. Ze had Harry al live gezien in Amsterdam. Maar dacht, ik doe er deze week nog eentje bij. En hoopte om zo last minute nog een goedkoop ticket te scoren. Maar het werd gisteren eerder een kleine hartaanval. €400 alsjeblieft voor een staanplaats. Dat van die goedkope tickets, dat blijkt dus echt niet te kloppen. Dus voorlopig blijft het bij herinneringen. Kijken naar zijn filmpjes en luisteren naar zijn muziek. Zometeen al, Lenke, als je nu luistert, ik speel hem helemaal voor jou. Harry Styles met As It Was, naar deze Candy Staten.

0: Vandaag ook weer een eerste en grootste hit. En we gaan de funky tour op met een eerste hit. En daarin zit dit. Oh, ik word daar zo goed gezien van nooit. Ja, dat zit erin, inderdaad. Weet je over welk nummer het gaat? Ja, natuurlijk. Het is de eerste hit van Chic. En van waar die Jouza, Jouza, Jouza komt, ook dat vertel ik je. Na Alison Moyet en Aerosmith.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

Alison Moyet. Nostalgie. De eerste en grootste hit. Marcia en ik gaan er nog mee door in Hits at Work. Tot we aan de zomervakantie beginnen. Dus je kan nog altijd namen blijven sturen in de app van jouw favoriete artiesten die je twee keer wil horen in Hits at Work. Met vandaag dus Chic. Dat begon eigenlijk als een droom van Nile Rodgers en Bernard Edwards. Ze wilden een stijlvolle, funky band maken. Dat kwam nadat ze op een concert waren van Roxy Music. En ze dachten, waarom bestaat er geen dansgroep met diezelfde glamour en groove en stijl als Bryan Ferry en Roxy Music. En zo ontstond dus Chic. Hun eerste hit, ja, dat was meteen een feestje. Ik liet daarnet al een stukje horen. Dance, dance, dance. Jouza, jouza, jouza. En die opvallende kreet, jouza, kwam blijkbaar uit oude Amerikaanse radioshows. Zelfs al van de jaren 20. En werd later populair in discotheken. Het was een soort uitbundige yeah baby. En dan zeiden ze gewoon, of riepen ze gewoon tegen elkaar. Jouza, jouza, jouza. En luisteraar Luc heeft daarop gereageerd in de app. Hij zegt dat het zelfs iets is van een jazzlegende, Cab Calloway, in de jaren 30, 40, de Cotton Club. In ieder geval, het klinkt tof. En op de originele maxi-single, die duurde meer dan 8 minuten. Echt gemaakt dus voor de discotheken eind jaren 70 van New York. Ik hou het nu bij de gewone single. En die bas van Bernard Edwards samen met de gitaar van Nile Rodgers. En dan die vocals erbij. Het blijft ook in 2026 bangelijk goed. De eerste hit van Chic. Dance, dance, dance. Hou je niet in?

Justin Timberlake bij Nostalgie. En daarvoor in de eerste en grootste hit. De eerste hit van Chic. En Edwin heeft daarop gereageerd door te sturen in de app dat Chic blijkbaar gaat optreden op het feest van de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het zou zijn op 28 juni in het Brusselse Jubelpark. Want daar heb je wel een uitnodiging voor nodig. Dat is natuurlijk zeer strikt. Maar ook op 11 juli ergens op een festival in Henegouwen. En dan kan wel weer iedereen ernaartoe. En die grootste hit van Chic die hoor je straks natuurlijk bij Marcia. Ook in het vervolg van Hits at Work. Iets voor 1 uur zal dat zijn. En ik naar 11 uur met deze Deep Edge Mode. Enjoy the silence.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Dat gaan we dan ook doen, na het nieuws van voor 11 uur, samen met Cindy Lauper.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
1: Richie. Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Frankje Caljon. En bijzonder roekeloos rijgedrag op de E34. Ik heb dat gezien, zeg, in een filmpje. Wat is dat?
7: Ja, het is ongelooflijk. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere auto's aangereden. Ook een motorrijder werd daarbij geraakt. Dat bevestigt de federale politie. De schade is groot. Een aantal auto's werden zwaar beschadigd. En enkele mensen raakten ook gewond. De politie kon de man 25 kilometer verder oppakken. Het is niet duidelijk wat hem bezielde om zo roekeloos te rijden. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen voor de poging tot ontvoering van ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. De politie vond een auto met wapens in de buurt van zijn huis van Quickenborne en zijn gezin moesten toen onderduiken in een safehouse. De politie pakte 6 verdachten op, maar volgens het parket was er toen nog onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. Na extra onderzoek moeten nu 3 verdachten voor de rechter komen. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten 140.000 mensen zonder stroom na de zware Russische aanvallen afgelopen nacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op meerdere steden in Oekraïne. In Dnipro zijn 9 mensen omgekomen, in Kiev minstens 4 en er vielen ook al zeker 100 gewonden. Het aantal kan ook nog verder oplopen, want mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin.
0: Nostalgie weer.
7: Het is betrokken met soms felle regen en onweersbuien. Aan zee wordt het in de namiddag droger. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en zon 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op regen. En ook wat frisser dan. Vrijdag temperaturen tussen 13 en 17 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at work.
8: Alexandra Potvin.
1: Ik heb al heel de voormiddag een hongerke. Als jij dat ook hebt, luister dan straks naar een boeiend verhaal van onze onderneemster van vandaag. Die maakt lekker eten en het kan ook bij jou thuisgebracht worden. Het is Cindy Lauper.

geen idee of de Poop zal opnemen als je belt. Ja, dat was zo in de jaren 90 plotseling de vraag. What if God was one of us? Met een rugzak op de bus bijvoorbeeld. Dat was een grote hit voor Joan Osborne en ook zo'n typisch MTV-nummer. De clip heel veel gezien daar. Zometeen naar de 80s met Fleetwood Mac. Maar eerst Ed Sheeran. Ik zag hem een paar weken geleden nog uitbundig vieren in de kleedkamer samen met de spelers van zijn favoriete voetbalclub, dat is Ipswich Town. Nadat hij promoveerde naar de Premier League. Zo gewoon, met een pintje in de hand, arm in arm met de spelers. Schoon om te zien is dat. Hij is ondertussen ook wel voor een stuk aandeelhouder van diezelfde club, Ipswich Town. En dit was een

0: Zoveel toffe hits van Fleetwood Mac en je krijgt ze allemaal hier bij Nostalgie. En ook prachtige verhalen van ondernemen in Vlaanderen dankzij Unizo elke dag in Hits at Work. Over zo'n 10 minuten leer je een vrouw kennen die niet alleen heerlijke gerechten maakt, maar ook een geweldig levensverhaal heeft. Van een toevallige ontmoeting aan de kassa van de Colruyt tot een eigen traiteurzaak in Merelbeke. Je hoort het na de Communards en ook Boyzone. En als het over voetbal gaat, ik denk niet dat Veronique gaat kijken naar het WK.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: We moeten ons voorbereiden op het WK, hè, Veronique.
2: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
3: Uiteraard.
2: Oh, ja,
3: mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar we ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
2: Ja, dat zal bij u geen vette nemen zijn. Na zo'n WK.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Ik hoor weer elke boodschap.
13: Oma, ik moet pipi doen.
12: Ook de kleinste.
13: Allee, oma.
11: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij

0: alle oren blij.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
8: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: Was al een hit in de 70s en dit was de versie van The Coming Arts met Sarah Jane Morris. Don't leave me this way. En ik ga weer naar een gepassioneerde onderneemster. En soms begint een nieuw hoofdstuk gewoon aan de kassa van de Colruyt. Daar kreeg Anouska Plos de vraag, zou je niet bij ons komen werken? Een jaar later nam ze de zaak zelf over. En die runt ze met haar dochter in Merelbeke. Chefs, zo heet het. Het is een traiteurzaak waar ze ook iets doen met een speciale turbopan waar ik zo meteen alles wil over weten. Dag Anouska.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, goedemorgen. Ja, dat verhaal aan de kassa van de Colruyt, hoe is dat precies gegaan?
1: Ja, gelijk dat gezegd had, ik stond aan de kassa en de vorige eigenaar van deze zaak stond mee bezig met mijn klanten en die dacht van, die moet ik hebben in mijn winkel.
0: Ongelooflijk. Zo'n grote indruk gemaakt.
1: Dan ben ik hier een jaar komen werken en dan heb ik de zaak overgenomen.
0: Ja, inderdaad. Fantastisch verhaal. Jullie maken bijna alles zelf bij chefs. Wat kan er zoal afgehaald worden, Anouska?
1: Buffetten, koude buffetten, alles wat je kunt bedenken van warme gerechten. Een stong in Madeira, soort balkjes in tomaten, soort haantje in de been, lamsribbetjes, noem maar op.
0: Ja, heel klassieke gerechten, maar die mensen nog altijd heel graag willen proeven natuurlijk.
1: Ja, toch wel.
0: Maar er is iets, een beroemde turbopan. Hoe werkt dat? Leg eens uit.
1: Ja, dat is echt de max. Het is een boemer, het is een schot in de roos.
0: Ja,
1: het is een elektrische pan die ik voor jullie opvul. De mensen zetten die dus op tafel. Ze zetten hem op nummer 1 en 20 minuutjes later kunnen ze eten.
0: Maar hoe geweldig is dat?
1: Niet meer in de oven, niet meer in de microgolfoven. Gewoon 20 minuutjes en alles is klaar.
0: Oké, dus gewoon de pan afhalen, opwarmen en dan gewoon de pan terugbrengen. Zo simpel is het?
1: Zo simpel is het.
0: Zelfs geen afwas? Of ja, de pan best wel afwassen waarschijnlijk, hè? Ja,
1: nee,
0: de pan toch wel afwassen, hè, voor je ze teruggeeft.
1: Oh, als je hem niet uitschrijft, is het goed genoeg. Dat doen wij wel.
0: Oké. En blijkbaar hebben jullie ook technieken om gerechten langer vers te houden. Wat is dat dan precies?
1: Ja, dat klopt. We hebben een sealmachine wat ervoor zorgt dat de zuurstof uit de verpakking wordt genomen.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk het zuurstof dat je eten slecht maakt. En daardoor kunnen je dasgoedels 1 à 2 weken bewaren.
0: Oké.
1: Wat een pak langer is dan dat het was in de vorige tijd.
0: Dus even een probleem met de verbinding, maar ik wou toch nog één ding aan jou vragen. Want er is een heel persoonlijk liefdesverhaal ook achter chefs. Want jij en de man van wie je de zaak overnam, verloren allebei jullie partner. En jullie hebben elkaar dan gevonden daarna.
1: Ja, dat klopt. Dat is mijn vriend. En ook altijd de kok. Dus dat is ook wel een geruststelling voor de klanten. Dat hij nog altijd rondloopt. Dus een vertrouwd gezicht van vroeger. Hè?
0: Ja, maar hoe schoon is dat zeg? Echt waar.
1: Ja, het leven kan soms raar lopen.
0: Ja,
1: het leven kan ook soms een keer goed aflopen.
0: Ja, het leven kan raar, maar soms ook heel mooie wendingen geven.
1: Absoluut. Het kan niet gelukkiger zijn.
0: Ah, dat hoor ik graag. Anouska, heel veel succes nog met chefs in Merelbeke. En wie weet zit straks half Oost-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen met zo'n turbopan aan tafel. Dat zou fantastisch zijn, hè?
1: Ik mag het hopen. Dat zou inderdaad fantastisch zijn.
0: Ik hoop het mee voor jou. In ieder geval, dank je wel voor dit hele toffe gesprek. En,
1: ja, oké. Bedankt om ons te betalen.
0: Salutjes. Zeer graag gedaan.
1: Dag, dankjewel.

0: je elke dag een beetje geeft, krijg je veel terug. Supertramp hoorde je bij Nostalgie. Met elke dag de beste muziek. Zometeen ook nog. Ik heb een geweldige 80s hit die eraan komt van de Human League. We gaan naar de 90s met Texas. En ook Michael Bublé komt eraan. Trouwens, over onze ondernemers gesproken. Straks bij Marcia ook nog een bedrijf natuurlijk tussen 2 en 3. Die gaat naar een familiebedrijf dat in glas doet al meer dan 80 jaar lang. Ze viert dit jaar trouwens de 80ste verjaardag.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
5: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
6: Is hem gaan kijken?
5: Hij durft niet.
6: Maar, ja, en wat nu?
4: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Hits at Work.
9: Alexandra Potvin.

The Summer Sun zal de komende dagen zijn paraplu nodig hebben. Texas bij nostalgie. En Phil Oakey van de Human League zag er in de jaren 80 echt uit alsof hij uit de toekomst was gestapt. Asymmetrisch kapsel, half lang, half kort. En dan eyeliner had hij ook altijd. Stijlvolle pakken. Voor die tijd was dat echt serieus gedurfd. Maar dat maakte die groep natuurlijk ook net zo populair. Dit is nog eens die eerste grote hit. Don't You Want Me?

de artiest die in zijn leven meer getoerd heeft dan dat hij thuis is geweest, volgens mij. En nog steeds, Bryan Adams bij Nostalgie. Een berichtje gevonden in de Nostalgie-app van Evelien Dont. Hartelijk dank voor de buis. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen. Het gaat natuurlijk over die fantastische, lekkere snackbuis die je kan winnen, die je kan scoren bij Sean en Linke. Ja, om je studenten te ondersteunen. Want dat zijn onregelmatige dagen, weinig slaap, stress. En dan heb je natuurlijk lekkers nodig, gezond lekkers om te eten. Die snackbuizen kan je winnen hier bij Nostalgie. Gewoon een berichtje droppen, inspreken in de Nostalgie-app. Een aanmoediging voor jouw student. En dan komt het misschien helemaal goed met die snackbuis. Dus graag gedaan, Evelien. En nog succes met de examens. Het is zometeen aan Marcia. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Straks. Straks. Bij Nostalgie.
1: Sniff and the Tears opkomst. Yeah.
2: Yeah.
1: Dat stipt om 12 uur zometeen.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60%. Nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Sst, luister.
6: Summer Deals.
5: Hoor je het ook?
6: Summer Deals.
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Hey Frauke, er is een droevig ongeval gebeurd in Middelkerken.
11: Ja, dat is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg nadat haar vader naar het werk was vertrokken. De grootmoeder was op dat moment thuis om op haar te passen. Maar ze merkte dat het meisje plots weg was. Er werd nog een grote zoekactie opgezet. Hulpdiensten vonden het meisje in een beek dicht bij haar thuis. Ze probeerde haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De bestuurder die met zijn bestelwagen minstens 20 andere auto's aanreed op de E34 had te veel gedronken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man van 40 reed gisteravond tussen Zelzaten en Maldegem zwalpend over de weg. Hij botste tegen verschillende auto's en ook tegen een motorrijder. Dat is te zien op beelden op sociale media. De ravage is groot. Een aantal auto's werden zwaar beschadigd en enkele mensen raakten ook gewond. De man is uiteindelijk opgepakt. En de politie heeft ook 2 jongeren opgepakt voor een steekpartij in het Antwerpse Kiel. Het ging om een verdachte van 17 en ook het slachtoffer van 18 zelf. Bij een gevecht gisteravond tussen een tiental jongeren werd een mes getrokken. Daarbij raakte 1 iemand gewond, die werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar omdat de omstandigheden nog onduidelijk zijn, is nu ook het slachtoffer gearresteerd. Ook de aanleiding wordt nog onderzocht. En de historische vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters beslist. De rivaliteit tussen de 2 steden gaat al terug tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters is het een prachtige vete zonder haat of agressie. Maar denken de 2 steden gewoon dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Ze werkten daarom voor het eerst samen aan een fiets- en wandelroute waarbij elkaars monumenten op de korrel worden genomen.
0: Nostalgie weer.
11: Het is betrokken met soms felle regen en onweersbuien. Aan zee wordt het in de namiddag droger. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en zo'n 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op regen. En ook wat frisser dan. Vrijdag temperaturen tussen 13 en 17 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
12: Marcia Boirodi.

Koen en Chris zijn aan het opwarmen, zie ik, voor toch wel een lekker drukke festivalzomer. Suikerrock onder andere op hun planning. Ik zie Maanrock staan, Rock Zottegem. Muziek aan het Water ook. Nieuw festival op de Scheldekaaien hier in Antwerpen. Dus ja, dat zijn heel veel gelukkige Clouseau-fans binnenkort. Maar hopelijk nog meer gelukkige mensen in ons nostalgieclubje vanmiddag. Met de grootste hits door je lunch en door de rest van je werkdag straks. Dat is het plan. Zometeen met Belinda Carlisle en Scissor Sisters. Heb ik ook al mee voor jou.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Onderweg naar de meidengroep waar ik zelf nog elke week voor in de gazettenwinkel heb gestaan in de 90s. Fotopakketjes kopen tot dat fotoboek volledig vol was. Ieder zijn verzamelrage zeker? Je hoort zo over een klein minuutje.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40%.

De schattigste 80's krulletjes, die stonden toch wel op het hoofd van Matthew Wilder, Break My Stride. Ja, soms heb je van die songs die live gewoon net dat beetje meer succes hebben dan hun studioversie. Het volgende nummer bijvoorbeeld werd in haar oorspronkelijke versie maar loutjes ontvangen. Luister even mee. Het is zo aan een iets gezappiger tempo, hè. Heel braaf, heel erg binnen de lijntjes. Een dik jaar later probeerden ze het opnieuw aan de andere kant van de wereld. En die live versie, jongens toch. I want you to want me. De adrenaline knettert er nog altijd doorheen. Cheap Trick kreeg hier eindelijk de status door die het al lang verdiende op dat moment. I want you to want me. Live in Japan.

0: zalig toch dit. Die kleurige bandana van Coco Junior weer in het rond zien vliegen. De Dinky Toys, I Can't Keep My Hands Off You bij Nostalgie. Oh, straks zeg, een heerlijke band in de eerste en grootste hit. Een band die zelfs van een woeste tirade een vrolijke wereldhit kon maken. En het is die song die we gaan meepikken na Shaggy en Culture Club zometeen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Uw mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.
9: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blijft, ga jij die een bikini aandoen?
10: Oh, is die goed?
9: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
10: Wat is daar mis mee?
9: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
10: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
11: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
12: Aan de ringen Lier en op mariefleur.be.
13: We are music.
14: Hits at work.
15: Marcia Boirodi.

Wat een legendarische disco- en funkband vandaag, zeg. In de eerste en de grootste hit. Chic. En dit was hun eerste successong. Dance, dance, dance. Die kreeg je daar straks bij Alexandra. Nile Rodgers en Bernard Edwards. Jongens, toch experten in het leveren van funky gitaarriffs en smeuge baslijnen. En die staken ze dus een paar jaar later ook in hun allergrootste hit. Het verhaal daarvan is al vaak verteld geweest. Hoe ze via Grace Jones uitgenodigd waren om oudejaarsavond te gaan vieren in de hotste discotheek van New York. Maar ze werden daar dan geweigerd door de buitenwippers, omdat die niet wisten wie ze voor hun neus hadden staan. Het zat zo diep bij die twee dat ze diezelfde nacht nog thuis een jam-sessie hebben gehouden waar de ene na de andere, ik moet het zeggen, want het is zo gebeurd, fuck off, ingezongen werd. En voor ze het wisten hadden ze hun grootste hit in ruwe vorm eigenlijk al gecomponeerd. Misschien iets te brut van toon voor in de hitlijsten. En het zou achteraf gezien zeker ook niet helpen om de volgende keer dan wel binnen te geraken daar in die discotheek. Dus maakten ze er maar freak out van. Le freak, c'est chic, het zal wel zijn. Ah.

0: straks bij Nostalgie.
1: En ik krijg me niet zo kalm mee zometeen. Is formaat nieuws.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
6: Denk je soms nog aan
5: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. At Sea in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
7: Met B&B, Veronique.
8: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
7: Ah, Toby.
8: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
7: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
9: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique.
10: Sta op met Veronique de Kok.
9: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
11: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
12: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
14: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. En zo wordt het één voor één. Nieuws krijg je van Simon van Elslanders. En het vliegverkeer van en naar België valt straks om 2 uur volledig stil.
15: Ja, dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Aanleiding is het nieuwe digitale controlecentrum in Namen dat de taken van Luik en Charleroi gaat overnemen. De bonden eisen betere begeleidende maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. In Middelkerken is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg nadat haar vader naar het werk was vertrokken. De grootmoeder was op dat moment thuis om op haar te passen. Maar ze merkte op dat het meisje plots weg was. Er werd nog een grote zoekactie opgezet. De hulpdiensten vonden het meisje in een beek dicht bij haar thuis. Ze probeerde haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep volledig vrijgesproken van misbruik van vertrouwen en diefstal. Dat heeft het Gentse Hof van Beroep beslist. De zaak draaide om een kunstwerk dat Delvoye in 2015 aan Cartoon Nazi verkocht, terwijl een Zwitserse galerij het eerder al aan een Amerikaanse vennootschap beloofd had. De kunstenaar had nooit geld ontvangen van die galerij en is volgens de rechter niet verantwoordelijk voor de fouten van de tussenpersoon. Delvoye reageert opgelucht nu er eindelijk duidelijkheid is.
16: Het weer met Erwin Frank.
17: Vanmiddag en vanavond blijft het uitkijken voor hevige buien. Hier en daar is er kans op hagel, op onweer en zware windstoten. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn bij 21 graden. Morgen is het tijdelijk minder nat, er zijn minder buien en ze zijn ook minder hevig bij dan nog 20 graden. Donderdag en vrijdag duiken we opnieuw de wisselvalligheid in en wordt het koeler. We halen geen 20 graden meer. In het weekend keert de zon terug en wordt het iets warmer.
18: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
19: We are
20: music.
19: We are
20: Nostalgie.
19: Hits at work.
20: Marcia Boirodi.

90's knallers helpen altijd om door mijn orderpicking te vliegen. Briefje van Sven Dane in de Nostalgie-app. Ook al trouw aan het werk met de grootste hits erbij. Welkom in de club, Sven. Ik ga jou echt soigneren het komende uur. Komt helemaal in orde. Zometeen bijvoorbeeld met een song die Tina Turner eigenlijk totaal niet wou opnemen. Omdat ze te rustig vond. Er zat nergens ruimte in, vond ze, voor haar typische krachtige soul-schreeuw. Ze vond het echt maar niks eigenlijk. Maar het werd uiteindelijk wel een van haar grootste hits. Je hoort hem meteen na deze Of Monsters and Men. Little Talks, hier in Hits at Work.

0: hoort het niet, dieren. Dat staat een beetje tegen haar goesting in de studio, ons Tina hier. Op vraag van haar manager om haar ingetogenere kant ook eens een keer te laten zien. Het was uiteindelijk wel een schot in de roos. What's love got to do with it hier bij Nostalgie? Dus meteen gaan we samen die regen daarbuiten een klein beetje laten opdrogen. Met de hulp van wie beter dan de Enrique.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code yellow!
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
2: Volkswagen.
7: Go yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Mr. Mr. Broken Wings. Nou, mijn collega Veronique de Kok heeft daar zo geen last van, precies, van die Broken Wings. Die fladdert gewoon vrolijk verder van project naar project elke dag. Eerst volgende op haar agenda, B&B Veronique natuurlijk, volgende week live in je radio. Dus was Stefanie Plankaert hier vanmorgen te gast, ervaringsdeskundige natuurlijk, met haar familie. Zij heeft ons Vero haar enthousiasme uiteraard toegejuicht, maar tegelijk ook haar roze bril over heel het project een klein beetje bijgesteld.
1: Vertel eens eerlijk, hoe hard is dat nu werken? Want ik zit precies op zo'n wolk zo, hè?
2: Ja, ik denk dat veel mensen daar misschien inderdaad enkel het mooie van zien, maar ik wil u zeker niet ontmoedigen. Het is best wel, ja, de hele tijd aanstaan. Dat is het grootste, het meest algemene dat ik erover kan zeggen. Dat is dat je echt vanaf dat de gasten toekomen tot als ze gaan slapen,
1: ja, dat zijn lange dagen, hè? Dat is echt de ganse dag, hè?
2: Dat is van het ontbijt tot na het avondeten.
0: Ja. Er komt massa's bij kijken natuurlijk. Het is hard werken, zo'n B&B. En we gaan het binnenkort dus live horen hoe Veronique het ervan afbrengt. In Sta op met Veronique de Kok. Super welkom dus, hè, om vanaf volgende week mee de sfeer op te snuiven aan de ontbijttafel in haar B&B. En wie weet ook wel een B&B-verblijf voor jezelf te scoren daar. Vanaf maandagochtend hier bij Nostalgie.

0: Kylie Minogue. Onderweg naar een live duetje van George Michael en Elton John. En wees maar zeker dat we nog eens een potje 80's nostalgie opentrekken. Ook zo meteen met een van de lekkerste baslijnen uit die prachtige tijd.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Kenno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of

0: Dat is Rap gegaan.
1: Ook Rap je droomhuis vinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Nostalgie, altijd en overal op zak? Download nu onze app.
3: Hits at Work.
2: Marcia Boirodi.

Hush, hush. Kaja Cuckoo. We vliegen ons terug hier naar de 80s met Too Shy. Toen het als kind een feest was om met je zakgeld naar de gazettenwinkel te gaan. Rekenen daar hoeveel snoepjes je kon krijgen voor 5 of 10 frank. Zure matten nemen misschien. Of toch liever toverbollen, lange jannen, lekstokken. Of gewoon van alles een klein beetje. En dan op het einde van de rit je snoep meekrijgen in zo'n papieren zakje. De trots van uw dag was dat toch, hè? Dat papieren zakje snoep. Dat gevoel, om de paar minuten hier bij Nostalgie, daar mag je zeker van zijn. Alleen maar de grootste hits uit de 80s en de 90s en alles daar rond. Hier zijn we bij Roxette, Sleeping in My Car. I take

0: meezinger eerste klas onderweg.
1: Ja. Straks bij Nostalgie.
0: Op naar Jay Gaz Band.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
0: Het is 2:03. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslander. Het vliegverkeer van en naar België valt rond deze tijd volledig stil.
10: Ja, dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Zo'n 200 vluchten zijn geschrapt. Aanleiding is het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat de taken van Luik en Charleroi gaat overnemen. De bonden eisen betere begeleidende maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. Bijna een week na het fatale ongeval in Buggenhout heeft een chauffeur van dezelfde busfirma opnieuw de slagbomen genegeerd aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een interne mail van het bedrijf Dros Beijaard, waarin de directie haar chauffeurs waarschuwt nadat getuigen de nieuwe overtreding hadden gemeld. De feiten gebeurden enkele dagen na de crash van 26 mei, waarbij de chauffeur van een schoolbusje en een begeleidster en twee minderjarige leerlingen om het leven kwamen. Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt de camerabeelden van de overweg. En tanken wordt morgen weer wat duurder. Je betaalt voor een liter diesel 4,2 cent meer. De maximumprijs breekt met €2,08 per liter door de grens van de €2. Ook benzine gaat omhoog. Voor een liter benzine 95 betaal je morgen maximaal €1,87. Een stijging van 1,8 cent. En benzine 98 stijgt naar €1,95 per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de duurdere olieproducten op de internationale markten door de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Nostalgie weer.
10: Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en ietsje frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
9: Marcia Boirodi.

Pure 90s nostalgie, dit Justified and Ancient van de KLF. Nostalgie. Een dik kwartier zoiets leer je hier in Hits at Work weer een andere topper kennen uit onze club van werkers. We zijn met veel en we hebben allemaal ons eigen verhaal. Deze keer dat van Thierry en zijn familie en hun zaak die ooit nog opgestart werd tussen de scherven van de Tweede Wereldoorlog. En nu, vier generaties later, kunnen ze jou, wie weet wel, helpen om licht binnen te brengen in jouw huis. Dat is voor straks. Eerst nog meer muziek. Ik heb Eurythmics klaarstaan voor jou zo meteen. En nu Daniel Powter. Bad Day.

0: zeg is het goed als we zo nog eens iets doen aan dat goestingske in een goede Queen. Haal je Freddy Moves al maar boven voor zometeen.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €141 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
8: Zeg, ik snap dat hier niet van.

0: 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blijft, ga jij die een bikini aandoen?
4: Oh, is die goed?
3: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
4: Wat is daar mis mee?
3: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
4: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
5: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
1: Aan de Ring in Lier en op Mariefleur.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
7: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
7: Zalig. Vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
7: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten. Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be.
8: Zalig.
1: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Meghan Trainor bij Nostalgie. All About That Bass. Ik heb Michael Jackson ook al gereed staan voor jou met Don't Stop Till You Get Enough. Maar eerst gaan we samen naar Weinigem, jij en ik. Want al decennia lang brengen de collega's van glaswerken Vigoureux daar licht binnen in je huis. Of je nu isolerende raampartijen zoekt of een knappe glazen deur of een balustrade of alles daar rond. Thierry Meijers en zijn team staan elke dag met grote trots klaar in een familiebedrijf waar ondertussen al 4 generaties vakmanschap in zit. Goedemiddag Thierry.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het verhaal van glaswerken Vigoureux eigenlijk begonnen?
1: Wel, mijn overgrootvader is in 1946, na de Tweede Wereldoorlog, van West-Vlaanderen naar Antwerpen gekomen. Die dacht, never waste a good crisis. En die is dan naar Antwerpen gekomen, omdat Antwerpen toch wel heel hard geleden had onder de bommen. En daar was heel veel glas nodig. En daar is hij eigenlijk op die kar gesprongen. En is hij begonnen met de verkoop van glas. En nadien heeft mijn grootvader eigenlijk verder gezet en is dan ook beginnen plaatsen. En zo is ons bedrijf eigenlijk uitgegroeid. Dan heeft mijn tante en mijn moeder het verder gezet. En dan sinds 2022 heb ik het roer overgenomen. En inderdaad de 4e generatie.
0: Ja, een heel bijzonder verhaal. Wat doet dat met jou, Thierry, om als 4e generatie, zoals je net zegt, aan het roer te mogen staan van zo'n mooi familieverhaal?
1: Ja, het is een hele eer en ja, die 80 jaar is toch wel iets om heel erg trots op te zijn. En ja, dat kan ook niet anders dan dat we dat doen door de klanten telkens gelukkig te maken en onze verantwoordelijkheid te nemen. En dat is wel iets waar we heel hard achter staan, dus dat is iets waar ik wel heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen doen.
0: Ja, ik hoor het. Wij kijken elke dag door glas, hè, Thierry, zonder recht bij stil te staan. Wat maakt glas voor jou eigenlijk zo'n bijzonder product?
1: Ja, er is zoveel mogelijk. Hè. Dus de ruimtes worden veel meer, veel lichtrijker. Je kan met figuurglas en met oude dingen ook wel tegenwoordig moderne dingen maken. Dus gekleurd figuurglas in stalen partijen is ook zoiets dat tegenwoordig wel heel veel terugkomt. En het is gewoon, je hebt heel veel voldoening van je product. Als het afgewerkt is, dan is het echt wel vaak de eyecatcher. En dat is wel iets wat ik heel leuk vind.
0: Jullie werken er elke dag mee met grote passie met dat glas. We denken dan meteen als we iemand in glaswerken spreken, oh, dat is ramen en deuren, maar jullie doen nog heel veel meer, denk ik, Thierry.
1: Ja, dat klopt. Dus we doen ook herstellingen. Dit weekend is er bijvoorbeeld de hagelstorm geweest. Mm. Dus dan zijn er heel veel koepelruiten, Velux, polycarbonaatplaten die daar kapot zijn. Dus die kunnen we dan eigenlijk herstellen zonder dat de volledige kader moet vervangen worden. Maar dat toch een stuk duurzamer is. Dus dat is iets wat we veel vaak doen. Anderzijds ook interieurglas, zoals glazen deuren, stielhoekdeuren, kantoorwanden en douchewanden bijvoorbeeld, wat je in de standaardhandel niet vindt. Mm-hmm. Dus ik denk dan aan een douchewand van vloer tot plafond of met een baduitsparing. Dus eigenlijk echt

0: zo de maatproducten dat je niet ergens anders vindt, daar kun je voor bij ons terecht. Ja. En verder nog spiegels, figuurglas, eigenlijk alles op maat. Maar je kunt hier ook gewoon langskomen om een stukje glas af te halen. En daar word je dan eigenlijk bijgestaan door ons team, die dat dan tips en trucs kan geven hoe dat je het dan zelf eventueel kan plaatsen.
1: Alright, de opties zijn eindeloos, met vakkundig advies er ook nog eens bij. Dus als je zelf benieuwd bent hoe Thierry en zijn team jou kunnen helpen met je volgende glasproject, in welke vorm dan ook, ga gerust eens kijken op vigoureux.be of loop eens langs in de winkel in Wijnegem. Thierry, werk ze nog daar en welkom in de Nostalgieclub.
0: Super, hartelijk bedankt.

0: Ik heb het wel gezien hoor. Lekker aan het meeshaken met Michael Jackson hier. Daar dient hij voor, hè? Deze Don't Stop Till You Get Enough. Onderweg naar een frontman die ooit nog is gaan lopen met het lief van Jason Donovan. Waar die arme jongen dus bij stond ook. Hè? Best een bruut verhaal. Je hoort de kapoen in kwestie na Celine Dion.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: We moeten ons voorbereiden op het WK, hè, Veronique.
2: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
3: Uiteraard.
2: Oh, ja,
3: mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar wel, ja. Ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
2: Ja, dat zal bij u geen vette nieuws zijn. Na zo'n WK.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Zeg, Jasmin.
5: Uh-huh.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
1: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
12: Hoogstraten. Na.
1: Hoogstraten aardbeien.
13: Kokzijde presenteert. Vrijdag 24 juli, at sea. 4 topartiesten van bij ons op 1 podium. Bart Peters.
14: Denk je soms nog aan
13: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. At sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
1: Hits at Work.
15: Marcia Boirodi.

0: know. You wanna make it.
1: Een zwoel, fluisterde Michael Hutchins. Nostalgie. Ah, hij komt momenteel ook ter sprake in die nieuwe docu-reeks over Kylie Minogue. Hoe hij Kylie wist weg te snoepen bijvoorbeeld van Jason Donovan op een of andere afterparty. Die arme gast die stond er maar bij en die keek ernaar. En Kylie zelf die vertelt onder andere over hoe ze misschien nog wel samen waren gebleven zijn, Michael, als ze geen popsterren waren geweest. En de fame en hun drukke touragenda's niet zo in de weg hadden gezeten. Misschien had hij nog geleefd zelfs. Je weet het niet uiteindelijk, hè. Kijk tip wel hoor, voorbij deze natredage. Kylie, driedelige docu-reeks, vind je zo terug op Netflix.

Heerlijk, Avlav, richting 3 uur alweer. Jij zit hier prima op je plek eigenlijk om te gaan schuilen in Vlaanderen's gezelligste muziekcafé. De glazen zijn proper gewassen, zie ik. De boksen uitgekuist. Ik zie dat Sean en Lenke jou gaan verwelkomen met Madonna in veruit haar stoerste periode straks. Veel plezier in Sean's muziekcafé zometeen. Eric Clapton hier speelt er al eentje voor jou, terwijl jij op het gemak je tafeltje uitkiest.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:58 het nieuws met Simon van Elslander. Opnieuw heeft een buschauffeur de slagbomen genegeerd.
3: Ja, bijna een week na het fatale ongeval in Buggenhout heeft een chauffeur van dezelfde busfirma opnieuw de slagbomen genegeerd aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een interne mail van het bedrijf Het Ros Beijaard, waarin de directie haar chauffeurs waarschuwt nadat getuigen de nieuwe overtredingen hadden gemeld. De feiten gebeurden enkele dagen na de crash van 26 mei, waarbij de chauffeur van een schoolbusje, een begeleidster en twee minderjarige leerlingen om het leven kwamen. Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt de camerabeelden van de overweg. Door de staking bij luchtverkeersleider Skies ligt het vliegverkeer op de luchthaven sinds 2:00 vanmiddag volledig stil. Op Brussels Airport worden de vluchten tussen 2:00 en 7:00 vanavond geschrapt, wat neerkomt op zo'n 140 annuleringen. De luchthaven in Zaventem probeert de latere avondvluchten na 9:00 alsnog met vertraging te laten vertrekken. Al blijven ook daar extra schrappingen mogelijk. De bonden staken uit onvrede over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. In totaal zijn er in ons land vandaag al meer dan 200 vluchten getroffen. De 3x3 Basket Belgian Lions liever zijn het WK in Warschau gestart met een nederlaag. De Belgen verloren hun openingsmatch tegen het hoger gerangschikte Litouwen met 14-21. De Litouwers toonden zich fysiek sterker en efficiënter in de afwerking. En de Belgen misten de nodige tweepunters. Over 10 minuten al spelen de Lions hun tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. En Domenico Tedesco is de nieuwe trainer van de Italiaanse eerste klasser Bologna. De ex-bondscoach van de Rode Duivels tekende er een contract tot midden 2028. Tedesco werd eind april ontslagen bij het Turkse Fenerbahçe en krijgt nu zijn eerste trainersjob in zijn geboorteland Italië. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
5: Sean en Lenke.
2: Goedemiddag. Of je het nu beseft of niet, iedereen heeft een beetje muziekcafé nodig in zijn leven. Dus als jij vaste klant bent, goed bezig. En als dit de eerste keer is dat je toevallig luistert, welkom bij het clubje. We are music. Je gaat hier nooit weg willen. Yeah.

0: Frans Muziekcafé.
1: Goedemiddag, blij dat je er weer allemaal bij bent. Het is ondertussen, want de tijd vliegt, 2 juni. Ja, de nieuwe maand is aangebroken. Het is ook de helft van het jaar.
2: Ja, we zitten halfweg.
1: We zitten halfweg. Dus eigenlijk misschien is een goed moment om terug te blikken op hebben we het wel goed gedaan.
2: Ja, de goede voornemens die je in januari allemaal had gemaakt. Ik herinner het mij nog heel goed wat je hebt gezegd. Ja. Dat je geen alcohol meer ging drinken.
1: Ja, is het proberen.
2: Failed, hè, man.
1: Hoe lang het zal duren. Het heeft geduurd tot heel de maand januari. Dan halve maand februari, want toen kwam 13 februari.
2: En dan was het om zeep. Kom, geef het maar toe.
1: En dan dacht ik, komt één cocktailje op mijn verjaardag. En dan, maar dan was dat was weer de gateway naar toch weer af en toe een glaasje voor de gezet. Ja, kijk, dat is niet gelukt.
2: Toe, dat is niet gelukt. Maar ik zag wel op Instagram gisteren dat je nu wel echt aan het trainen bent. Je zat op de fiets, dus dat is allemaal voor die Marathon des Sables.
1: De halve Marathon des Sables, die komt eraan binnen 2 weken. Hè. Zaterdag 13 juni. Dan laat ik u weeksken alleen, want dan zit ik in Cappadocia in Turkije voor de halve Marathon des Sables. De meeste mensen kennen de Marathon des Sables waarschijnlijk wel. In Marokko, de originele. Tom Waas heeft dat nog gedaan. Hè? Met de tent op de rug en zo. En gewoon doorheen de woestijn lopen, stappen, zo ver mogelijk, heel veel kilometers doen. Dit is zowat de behapbare versie, waarbij je maar tussen haakjes 70 tot 120 kilometer doet. Op 3 dagen.
2: Is dat dan eigenlijk uit vrije wil dat je zoiets doet? Of is dat gewoon van de moeders door Maite, die zegt, kom, doe nu ook eens iets.
1: Het idee kwam sowieso van Maite, want die ziet dat dan voorbij komen op Instagram en zegt, schat, dat moeten we dan eens doen. En het is eigenlijk al een goed voornemen van 3 jaar geleden, want toen gingen we meedoen en is het door de organisatie afgezegd, omdat er in het Midden-Oosten het toen ook al rommelde. Het jaar daarop was Maite zwanger van ons mee, dus dan hebben we het ook uitgesteld. En nu, 3 jaar later, komt het er eigenlijk van. Maar 3 jaar geleden stond ik wel een beetje fitter qua fysiek.
2: Maar, en gaat dat dan stappen of lopen? Want ik geloof nooit dat Maite dat gewoon wil stappen.
1: Een combi. Ik geloof ook nooit dat hij dat wil. Ik ga gewoon mijn eigen tempo volgen. En Maite heeft beloofd van bij mij te blijven. Of toch misschien eens even voor zo'n een medaille te gaan voor 1 dag, zo 1 etappe. Dat is goed, maar we zien wel.
2: Weet je, als je ergens onderweg half dood neer zou vallen, het was fijn u gekend.
1: Oh, het was zeer fijn. Echt waar, insgelijks. Zeg, maar heb jij geen goede voornemens?
2: Het was heel confronterend. Ik zag gisteren ook een filmpje van Evi Hansen. Die wil een heel jaar geen nieuwe kleren kopen. En ik vond dat heel confronterend, want die is daar echt al een half jaar mee bezig. En ik kwam tot het besef dat ik misschien wel dagelijks iets koop op Vinted. Ja. En ik denk dat ik dat voor de tweede helft van het jaar niet meer ga doen.
1: Oeh, is dat af? Kunnen we daarop schudden?
2: Ja,
1: kunnen we daar
2: toch proberen.
1: Even de hand schudden boven de computers? Of een vuistje? Ja, voilà.
2: Deal.
1: Je hebt het gehoord, hè, beste cafévrienden. Ja, en ons goede voornemen in het muziekcafé is en blijft enkel de beste platen door je speakers jagen, natuurlijk. Past het nu in Year 3000? Als jij nog goede voornemens hebt die je nog bent aan het volhouden of nieuwe voor de tweede helft van het jaar, laat maar weten. Hè. Wow.

0: like a rainbow.
1: Het goede voornemen van Nancy en Ludo. Ze sturen een app. Onder alle dagen ons aperitiefje blijven drinken. Ah, voilà.
2: Zeg, maar ik heb ook nog een hele goede tip, hè, voor tijdens het lopen. Harry Styles opzetten. Hè.
1: Harry Styles.
2: Dat is een marathonloper en dat BPM. Perfect om te lopen.
1: Is het waar? Ja. Ik ga daar iets, ik ben daar iets mee van plan met zo'n muziek en de invloed op het lopen. En zo. Maar daar straks.
3: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Want ook nog veel muziek natuurlijk. Jimmy Cliff komt eraan met Reggae Night. En ook die kerel uit de 90s met zijn brede broek. En als ze van, je mocht er niet aankomen. Weet
4: je? Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig, ze gaan
10: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker. Ja.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Aragonite, eind vorig jaar overleden in november. Grote meneer hoor. In 2010 nog opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Daarmee was hij na Bob Marley nog maar de tweede reggae-artiest die die eer te beurt viel. Duetten gezongen met Sting tijdens zijn leven. Annie Lennox van The Eurythmics stond hij ook mee samen op podium. Wyclef Jean, zo kan hij nog wel even doorgaan. En gelukkig kunnen we blijven genieten van de muziek. En wil jij binnenkort Maroon 5 is live zien? Wel, dan heb je ook wel enigszins geluk. Ik zeg enigszins, want ze komen naar Europa eind deze maand en begin juli. Maar het is niet naar ons land. Spanje kan je doen, dagje Londen misschien. Dit is Memories van Maroon 5.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Hebben jouw hulp nodig voor de muziekcapsule? Want wij gaan de nostalgische tour op. Want er komt een grootse 10 om te zien show in de AFAS-dome eind dit jaar. Dus kan je eens beginnen nadenken over uw favoriete 10 om te zien plaat of herinnering.
2: Ah, ik weet het mijne al. Dat voor straks.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immos Koopman.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
18: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
21: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
23: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
22: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
24: Info en voorwaarden op carglass.be.
25: We are music.
0: Chance Muziekcafé.
26: Sean en Lenkje.

0: Robbie Williams. She's the one. Eh, she's the one. Zeg, leuk nieuws aangekondigd vandaag. 10 om te zien, kom naar de AFAS Dome. Een grootste liveshow op vrijdag 13 november. 10 om te zien, Back to the 90s. Met Anne de Baatselier en Willy Sommers, de eerste namen die zijn al bekendgemaakt. Accession, Isabelle A komt ook, Toast, Luc Steno zal daar weer op podium staan. Pop in Wonderland, allemaal samen opnieuw op een podium. Die komen al zeker langs. Leuk detail, ook het podium van de AFAS Dome krijgt een makeover, waardoor het zal doen denken aan de iconische 10 om te zien tent. Dus dachten Lenk en ik, ja, daar moeten we wel iets mee doen in het muziekcafé.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
2: Voilà. Daarom gaan we vandaag jouw favoriete 10 om te zien plaat of herinnering, want dat hoort daar misschien ook wel zo een beetje bij. Vereeuwigen in de muziekcapsule. Wat mag het voor jou zijn? Ja, ik denk dan bij 10 om te zien toch vooral aan Clouseau.
0: Maar ja.
2: Dat is toch echt zo de periode dat Koen Wouters gewoon niet op straat kon rondwandelen, achtervolgd en zelfs gestalkt werd met heel die Clouseau-mania die daar ontstaan is.
0: Ja, die wandelde niet op straat, die rolde over straat toen de Koen.
3: Mij hebben ze ooit eens in een flightcase gestopt.
2: Echt?
3: Ja, en dan zo rood is die dan met de flightcase verder duwend doorheen de mensen gingen.
2: Nee. Om dan,
3: ja, omdat dat bespaarde mij een uur of twee.
2: Jeetje, Mina.
3: Ja, dat werkte zeer goed. We doen dat nog altijd.
0: Maar dat kan je toch niet. Ik heb Koen dat, toen we nog The Voice deden samen, backstage ging daar eens over een 10 om te zien tijd, effectief zien zeggen van dat was niet te doen. We moesten elke keer iets nieuws verzinnen om te kunnen ontsnappen aan die mensen, die handtekeningenjagers en zo die daar...
2: Eigenlijk moet dat toch ook gewoon niet altijd plezant geweest zijn?
0: Ik denk dat ook niet. Dat is een medaille met, hoe zeggen ze, met twee zijden. Voor mij 10 om te zien, ik ben daar nooit live geraakt. Ik ging dat altijd doen met mijn oma van, wel eens naar 10 om te zien. Ik denk niet dat ik er ooit live geraakt ben, maar wij hadden wel, ik weet niet van waar die kwam, zo een verzamel-LP liggen, want er kwam dan om de zoveel tijd een verzamel-LP van 10 om te zien uit. En daar stond bijvoorbeeld dit nummer op.
4: Waarom bekijk je mij niet meer?
0: Coverke van Michael Jackson.
4: Onze vriendschap is toch niet verkeerd.
0: Van een zeer jonge Sylvie de Bee, of toen gekend als Sylvie Melody. Voilà. Dat zijn onze herinneringen aan 10 om te zien, die van Lenke en mezelf. Maar laat jij vooral maar weten wat jouw topartiest is en welk nummer uit die prachtige 10 om te zien tijd. Onze app staat wagenwijd open, cafévrienden.
5: Nostalgie.
1: Sounds

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Oh yeah, het aftellen is begonnen naar jouw absolute favoriete 10 om te zien hit van back in the 90s. Als je nog een leuke suggestie hebt voor zo'n 10 om te zien hit of artiest, laat maar weten in de app.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Met B&B, Veronique.
3: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
2: Ah, Toby.
3: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
2: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
4: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Sta op met Veronique de Kom. Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes. Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie.
6: Goedemiddag, het is 2 voor 4. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. Moordenaar van David Polvliet opnieuw veroordeeld.
7: Ja, een van de 3 moordenaars van David Polvliet is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bezit van kinderporno. De beelden werden op zijn gsm ontdekt tijdens de huiszoeking na de moord in Beveren. Volgens het parket ging het om foto's en video's die bewust waren gedownload. De verdediging pleitte dat de bestanden ongewild via Telegram op het toestel waren beland. Maar de rechter achtte de feiten bewezen. Naast de celstraf krijgt hij ook een boete van €8.000 bovenop de 15 jaar cel die hij onlangs al kreeg op het assiseproces. In het oosten van Berlijn zijn 20 gewonden gevallen toen een tram ontspoorde en tegen een mast botste. 12 slachtoffers, onder wie de trambestuurder, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. Het ongeval gebeurde in de wijk Hogenschönhausen toen het achterste deel van de tram in een bocht van de sporen raakte. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend, maar de rijtuigen raakten zwaar beschadigd. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher treedt toe tot de raad van bestuur van de Pro League. Hij werd vanochtend tijdens de algemene vergadering verkozen als de nieuwe vertegenwoordiger van de tweede klassers. Hij volgt vanaf 1 juli Harm van Veldhoven op. Zijn mandaat loopt af omdat zijn club Lommel promoveert naar de Jupiler Pro League. Boucher zal in het bestuur specifiek de belangen van de Challenger Pro League behartigen.
4: Nostalgie weer.
7: Het is wisselvallig met mogelijk felle regen- en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maxima rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
1: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: 4:05, dat is altijd zo'n moment waarop we een plaat gaan vereeuwigen in de muziekcapsule van Charlie en May. En vandaag is het een Vlaamse klassieker, want Tien om te zien trekt naar de Afasdoom dit najaar met een Back to the 90s concert.
2: Oh, dat gaat zo'n feestje worden, want dat was ook altijd zo'n feestje. Zo vaak dat de artiesten zichzelf niet hoorden zingen, want wie hoor je hier bezig bijvoorbeeld van toen in de 90s? Zeil je voor het eerst, normaal gezien gezongen door Bart Kuil, maar nu door de bende uitzinnige fans die daar altijd voor het podium staan.
1: Maar dat was zo'n beetje de rode draad bij Tien om te zien. Meebrullen, dat heeft ook Anne Cassie volop gedaan met deze hier.
3: Want ik schreeuw het van de daken.
1: Zo hard meegebruld, zegt ze met Toast. Tot verveling van mijn jongere zus, want die was naar Get Ready aan het luisteren.
2: Of ken je deze nog? Suggestie van Griet. Erik en Sanne, met Veel te mooi. Met haar grote rode bloem in haar haar. Echt nostalgie stuurt ze.
1: Katrien Kumps, die gaat dan weer voor deze. Isabelle A. met Hey lekker beest,
2: lekker
1: schreef ze.
2: Ja.
1: En Patricia Moerman, die wil Jojo van Plaza.
3: 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ja, dat was met die wekelijkse wedstrijd met het publiek dat moest applaudisseren.
2: Ah, ja. Ik zie ze nog staan. En dan nog eentje van Yves van den Stok. Die zegt, deze Phil Kevin. Met Come On and Do It. Geweldig nummer, zegt hij. 10 op te zien, nostalgie ten top. Oh, het zijn allemaal zo goede suggesties, maar het is wel democratisch verkozen door onze cafégangers.
1: Vanessa Smagge die stuurde Wiltura, dat is uiteraard helemaal 10 om te zien. Ook Edith Hermans die stuurde het jarentrouwe post in de Manhattan in Leuven, stond er al van 4 uur in de rij om een plekje te hebben op de eerste rij. Heel veel artiesten gezien, maar ik met de vriendinnen, wij gingen toch vooral voor Wiltura.
2: Dan gaan we wel Turakken doen, hè. Voor het nageslacht. Mooi, het leven is mooi.
3: 3, 2, 1.
2: Voor Vanessa, voor Edith en alle vriendinnen, maar ook voor Jan die stuurde Wiltura, tja, de keizer van 10 om te zien. Ah wel, voilà. Geniet ervan.
3: Music capsule.

0: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Kom je te weten hoe het komt dat 12 miljoen Brazilianen weten wie Lisa Del Bo is? Om een beetje in tien-om-te-zien-sfeer te blijven hangen. 12 miljoen, ja, dat is, als je een beetje overdrijft, bijna het dubbele van het aantal Vlamingen. Hè. Dus dat is echt belachelijk veel. Die kennen dus Lisa Del Bo.
2: Allee.
1: En die hebben er nog veel plezier aan beleefd ook.
0: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: We moeten ons voorbereiden op het WK, hè, Veronique.
3: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
2: Uiteraard.
3: Oh, ja,
2: mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar bon, ja. Ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
3: Ja, dat zal bij u geen vette nieuws zijn. Na zo'n WK.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruitstuk, deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
12: Sorry, maar het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: Alright. Nostalgie, muzieknieuws.
1: Er werd al even over gespeculeerd, maar het is nu ook bevestigd. Taylor Swift die heeft een song geschreven voor de nieuwe animatiefilm Toy Story 5. I Knew It, I Knew You heet het nummer. Dat heeft ze gisteravond zelf bekendgemaakt op haar Instagram. Ze postte dat ze er al vanaf haar vijfde van droomde om een song te schrijven voor die Toy Story figuurtjes. Ik was meteen verliefd op Toy Story 5 toen ik de film als een van de eerste, want zo gaat dat dan, mocht zien. En ik schreef dit liedje van zodra ik thuis kwam. I Knew It, I Knew You verschijnt nu vrijdag. De film die gaat wereldwijd in première op 19 juni. Liefde is een kansspel met en Lisa Delbo die gaat viraal in Brazilië. Een heel bizar verhaal eigenlijk.
2: Hoe is dat
1: het is ja, een filmpje van een optreden van Lisa Delbo uit 2015, dus meer dan 10 jaar geleden. Heeft 17 miljoen views behaald, waarvan 12 miljoen in Brazilië. En dat is een filmpje waarin ze een cover van Vaya Con Dios zingt. Maar nog voor ze tot zingen komt, glijdt hij uit op de trap. En dat is best wel ja, een grappig zicht. Dat vinden dus die Brazilianen ook. En ze vertelde bij de collega's van Radio 2 dat ze nog elke dag vriendschapsverzoeken uit Brazilië krijgt. En dat ook mensen maar blijven vragen of ze komt optreden in Brazilië. Maar dat heeft ze tot nu toe nog nooit gedaan. Ze is er zelfs nog nooit geweest.
2: Maar allee, dat is een beetje het leedvermaak eigenlijk. Dat ze dan,
1: eigenlijk wel, ja.
2: Dat ze dan kijken. Maar toch de vriendelijke vraag van kom dus niet optreden. Ja, het is de wereld, zotte wereld.
1: En zangeres Dua Lipa die is zondag voor de wet getrouwd met acteur Callum Turner in Londen. Maar dat was nog maar het begin van dit weekend. Trekken ze naar warmere oorden voor een 3-daags huwelijksfeest dat vanaf nu donderdag doorgaat in Sicilië. Dua Lipa en Turner die hebben in totaal 300 familieleden en vrienden uitgenodigd voor dat feest. En volgens de Daily Mail zijn de slots voor de privéjets op de luchthaven van Palermo al volgeboekt. Er zou ook echt een vloot van limousines klaarstaan om die gasten naar hun hotels te brengen. Maar het zijn ook niet de minste die uitgenodigd zijn, want het gaat van Olivia Dean tot Mark Ronson en ook Elton John. En het gerucht gaat zelfs dat Elton John daar een mini-concert zou geven en zelfs ook een van de getuigen zou zijn van Dua Lipa. Ja, in 2021 had Elton John natuurlijk die grote hit met Dua Lipa, Cold Heart.
2: Die gaan we nog eens draaien in afwachting van onze uitnodiging. Of heb je al iets gehad in uw mail?
1: Ja, nog niet.
2: Ik ook nog.

0: Dankjewel, ABBA.
1: Sean's Muziekcafé.
0: En zeg, je vertelde net over Lisa Del Bo, die bekend is tot in Brazilië. Erwin die stuurde in de app nog, de Chinezen die kennen Dana Winner. Want mijn man en ik waren 11 jaar geleden op reis in China, in een restaurantje in Suzhou. Herkenden we tot onze grote verbazing de stem van Dana Winner. Het was een cd met Engelstalige covers. Heel raar om daar in China plots Dana Winner te horen. Maar dat is ja,
2: maar, gek. Dat is zot.
0: Vlamingen, we zijn bekend tot in heel de wereld. We doen iets goed. We doen iets goed. Zoals bijvoorbeeld ook snackbuizen weggeven elke dag.
2: Ja, nog tot en met vrijdag doen we dat nog. Die snackbuizen van Colruyt weggeven in onze tournee General Mix. Het is allemaal ja, bedoeld om de blokperiode net iets draaglijker te maken. Als je er zo eentje wil winnen, dan mag je een audioberichtje doorsturen waarin je een student succes wenst of zo'n beetje moed inspreekt. Zoals Annelies hier net nog deed.
3: Misschien ben ik te laat, maar please, ik wil heel graag een snackbuis voor de dochter. Ik ben even de vele fruitslaatjes en ik weet niet wat ik nog allemaal moet maken. Even beu. Dus please, alsjeblieft. Dankjewel.
0: Oh, Annelies, ik hoor aan u. Oh, nu we zucht dat het echt hoog tijd is voor zijn snackbuis. Dus bij deze, je bent nog niet te laat. Meer zelfs, jij krijgt voor je dochter zijn snackbuis van Colruyt. Zo snel kan het gaan. Gewoon even een audioberichtje doorsturen in de app als je jezelf dan terughoort in de tournee General Mix. Of we lezen jouw berichtje voor, dan is de buit binnen.
4: Examens. Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
10: Camille, jouw dressing. Dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker. Tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
13: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
14: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
13: Dan het is bij Pizza Hut.
15: Zalig.
16: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
17: Pa, check this.
18: Hm?
17: Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
18: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
19: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
20: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
21: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
20: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
21: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
22: Yay!
16: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: We gaan trakteren met goede muziek, want zometeen in de Tournee Generaal mix hoor je Modern Talking, Stromae, Alors on Danse, Lorca, The Only Way Is Up en The Gibson Brothers. Maar we trakteren natuurlijk ook op snackbuizen van Colruyt. Als je je bericht in de mix hoort, of je bericht voorgelezen wordt dan van... Oh.
2: Moet ik gewoon in de Tournee Generaal mix instarten?
1: Ja, weet wel, start hem in. Potverdikke.
2: Scholkes, een rondje van het huis.
1: Inge Versluis die stuurt heel veel succes aan Lotte. Het is een zware periode, maar je komt er wel. Alles komt goed. Liefst Tanti en Pino.
2: Berichten ook van Sandy van den Bulke zegt... Lieve nostalgie, lieve Laure. We wensen jou veel goede moed tijdens het studeren. Jij verdient het om zo'n snackbuis te scoren. Liefst mama en papa. Lisbeth van den Bergen dan. Ik kan werkgewijs helaas geen belletje doen voor de snackbuis, maar bij deze, kom aan zus, jij kan het. Laatste week is middelbaar, de vrijheid longt, hang on baby. En ook van Tom Akker nog eentje. Nia, veel succes met uw examens op de UNIF, Gent richting filosofie. Je kunt het. En dikke duim ook van Lenken en mezelf. Die snackbuizen van Colruyt komen jullie richting uit en ook als je je berichtje nu hoort in de Tournee Generaal Mix is het prijs.

0: Hey Sean en Renke. Ik zou onze zoon en onze dochter, Lars en Evie, een extra portie moed willen geven in deze moeilijke examenperiode met de Snakbus. Dank u wel.
1: Lieve Nina, Mimi en Pepe wensen je alle succes met je eerste examens. We hopen dat het je gemakkelijk lukt. We weten dat je het goed gaat doen. We hebben er alle vertrouwen in. Het enige wat je hoeft te doen is je best. Veel succes, Mimi en Pepe.
2: Goedemiddag, Nostalgie. Je spreekt met Françoise, de mama van Dolan. Dolan studeert niet graag. Hij heeft het wel even moeilijk. Want rond die periode, 4 jaar geleden, is ook zijn papa overleden. Dus voor hem is begin juni altijd een hele moeilijke periode. Ik wens daarom Dolan heel veel succes met de blokperiode. Groetjes.

0: Gibson Brothers met Cuba. Dat was uw tournee, generaal mix, beste cafévrienden. Zoals elke avond properkes in elkaar gedraaid door Tony Talboom. En zo zijn onze snackbuizen van Colruyt ook weer uitgedeeld. Voor vandaag. Want morgen, donderdag en vrijdag doen we dat nog even opnieuw. Voor al die flinke studenten als je nu aan het studeren bent. En toch stiekem aan het luisteren bent naar het Muziekcafé. Courage, mannetjes. Echt waar. Van Lenken en mezelf en heel nostalgie. You can do it. Zo dadelijk, als je even wilt blijven luisteren. De soundcheck met daarin een zeer exclusieve demo van een nummer. Maar een van de grootste hits. Van de bas, Bruce Springsteen.
1: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
2: Straks in Chance Muziekcafé.
0: En Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, die komen er uiteraard ook nog aan.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon?
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Goedenavond, het is 4:55, het nieuws met Simon van Elslander. Een van de moordenaars van David Polvliet opnieuw veroordeeld.
1: Ja, deze keer voor het bezit van beelden van seksueel misbruik bij minderjarigen. Hij is veroordeeld tot 8 maanden cel, dat oordeelde de rechtbank in Dendermonde. De beelden werden op zijn gsm ontdekt tijdens de huiszoeking na de moord in Beveren. Volgens het parket ging het om foto's en video's die bewust waren gedownload. Naast de celstraf krijgt hij ook een boete van €8000, bovenop de 15 jaar cel die hij onlangs al kreeg op het Assize-proces. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal verdachte ebola-gevallen in Congo en Oeganda drastisch bijgesteld, van 906 naar 116. Na grondige controles bleken veel patiënten aan andere ziektes te lijden of enkel koorts te hebben, zonder verdere ebola-symptomen. Het aantal officieel bevestigde besmettingen ligt momenteel op 330. Tot nu toe zijn er al 6 patiënten officieel genezen verklaard. En al wielrennen. Anna van der Breggen heeft de 4e etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 36-jarige Nederlandse zette de concurrentie op ruim 1 minuut in een pittige klimtijdrit. Van der Breggen is ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement. Lore de Schepper strandde als eerste Belgische op de 12e plaats. En dan nog basket. De 3x3 Belgian Lions hebben hun WK in Warschau gestart met 2 nederlagen. Na het eerdere verlies, eerder vandaag tegen Litouwen, gingen de Belgen vanmiddag ook in een tweede groepswedstrijd onderuit. Tegen Frankrijk werd het na een thriller 21-20. Donderdag volgen de laatste groepwedstrijden tegen Brazilië en Puerto Rico. Ze moeten minstens bij de eerste 3 zijn in hun poelen om door te gaan.
2: Nostalgie weer.
1: Wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Vanavond klaart het tijdelijk op, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lenke.

0: de soundcheck.
1: Bruce Frederick Joseph Springsteen. Daar gaan we het in deze soundcheck even over hebben. Want The Boss die bracht 42 jaar geleden op 4 juni 1984, om precies te zijn. In deze week dus, 42 jaar geleden, zijn publieksfavoriet uit. Born in the USA. Het is een nummer met een rijke geschiedenis. Want Bruce Springsteen die begon het al te schrijven 3 jaar eerder, in 1981. Maar toen was hij eraan aan het sleutelen onder de titel Vietnam. Omdat dat ook het textuele thema is van de hit over de problemen die oorlogsveteranen ervoeren toen ze terugkeerden naar Amerika na gevochten te hebben in de oorlog in Vietnam. En wij hebben hier de demo gevonden van Born in the USA. Zo'n vroege, jonge versie van dat nummer. En dat klinkt ook wel geheel anders. Meer zelfs, ik zou durven zeggen, brengt dat nog niet uit.

0: woorden zijn er al, maar zo het catchy.
1: Ja, we zijn hier altijd eerlijk. Ik ben toch ook heel blij dat hem er nog wat verder aan gewerkt
0: heeft. Ah, het is dat ik wil zeggen. Ik kan me inbeelden dat hij toen teruggestuurd is weer naar zijn studio thuis van de platenfirma van ga nog maar een klein beetje verder werken. Zo gaan we het nog niet uitbrengen. Maar kijk, uiteindelijk werd het wel een wereldhit die tot op de dag van vandaag nog steeds overal in alle huiskamers weer klinkt. Nu ook in die van jou, of daar misschien op het werk, of in de auto, waar je ook zit, geniet van Born in the USA, 42 jaar later, na dat jonge versie, dit is Bruce.

0: Ah, kijk, Nancy stuurt. 42 jaar geleden stond ik nog in de Berghem Palace een dansing op de Bruce Springsteen te dansen en nu thuis in Ekeren in de zetel aan een aperitief aan meezingen. En de cirkel is rond. Hey! En Bruce weet van geen ophouden. Doe maar, jongen, doe maar. Mag allemaal in het muziekcafé.
1: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Luister.
1: Sommerdeals!
2: Hoor je het ook?
1: Sommerdeals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Bij Pizza Hut.
7: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
8: Oh, is die goed?
7: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
8: Wat is daar mis mee?
7: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
8: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
5: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
10: Kokzijde presenteert vrijdag 24 juli at sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters,
11: denk je soms nog aan
10: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. In de zomerarena van Kokzijde, op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
12: Download nu de Nostalgie-app
13: en doe mee met unieke wedstrijden.

0: Café Clash.
1: Ja, het gaat weer spannend worden en ook wel heet en zo. Want de Café Clash wordt een battle tussen twee pikantere songs.
2: Ja, want het is 2 juni en dat is de dag van de sekswerker. En dat heeft in de muziek toch ook al voor wel wat inspiratie gezorgd, want er zijn veel songs die over sekswerkers gaan. We hebben er eens een paar voor jou opgezocht.
1: Deze bijvoorbeeld. Bad Girls van Donna Summer. Ze kreeg er inspiratie voor toen een assistente haar vertelde dat ze lastiggevallen werd door de politie, omdat die haar aanzien hadden voor een sekswerker. En voilà, de song was geboren.
2: Eentje van Queen gaat er ook over. Killer Queen, geïnspireerd door een high-class callgirl.
1: Ja. Zal maar niet specifieren wie van de band die dan besteld had of zo. And the colored girls go do-do-do-do-do. Lou Reed kan ook niet ontbreken. Walk on the Wild Side, ook weer zo'n frivol nummerke, maar eigenlijk ja. Taboe doorbrekend wel over het rauwe nachtleven in New York City met alles erop en eraan.
2: En ook ons Tina heeft erin. Private Dancer van Tina Turner over een prostituee die zichzelf een private dancer noemt en ondertussen hoopt op een beter leven.
1: En nog een laatste uit de greep van grote nummers over sekswerkers. Spider Murphy Gang met Scandal in Sperberzicht. Over de sluiting van de bordelen in de stad München aan het einde, of begin liever, van de jaren 80. Maar
2: we hebben er nog 2 opgespaard.
1: Opgespaard.
2: Voor een echte battle.
1: Echt een battle. Maar dat is voor zo meteen in de Café Clash.

0: Café Clash.
1: De Café Clash gaat vandaag tussen twee songs met een pikanter onderwerp. Dag van de sekswerker op deze 2 juni. Verrassend veel songs die daarover gaan. We zijn nog even op zoek gegaan naar eentje dat Harry Styles zou geschreven hebben. Maar
2: dat daar bestaat. Heeft nog,
1: nog niet aan gewaagd.
2: Maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk wel een van zijn volgende grote hits.
1: Ja, voilà, voilà. En dan kan je weer gaan kijken, hè, in de afwasdomen. Maar daarnet hebben we wel al een lijstje gegeven van allerlei songs die daarover gaan. Maar we hebben er nog twee opgespaard, hè?
2: Ja, misschien wel de bekendste van al in deze categorie is toch wel dit hier. Roxanne van de Police vertelt het verhaal van een man die verliefd wordt op een prostituee en haar smeekt om ermee te stoppen. Maar prachtig nummer ook dat je zo meteen kan horen als je nu teamlinken stuurt in de app.
1: Ja, we hebben het dan over sekswerkers en dat gaat hier meestal over vrouwen, maar dat hoeft niet altijd een vrouw te zijn. Hè? Luister naar maar deze. Call Me van Blondie gaat dan weer over een gigolo. Met name Richard Gere in de film American Gigolo. Maar dat is minder belangrijk. Als je deze zo dadelijk wil horen, Call Me van Blondie, dan stem je nu in de app Team Sean.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoapothekenmarkt.be.
0: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
12: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Sean's Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.

0: En nu gaan we het weten, hè.
1: Wow. De Café Clash.
0: Want het is sinds gisteren een nieuwe week, dan een nieuwe telling. 1-0 voor Team Sean. Wordt dat 1-1? Of neem ik een heuse voorsprong, een 2-0-ke doen?
2: Nee, te vroeg victorie kraaien, zou ik dan zeggen.
0: Het gaat tussen Roxanne van The Police, dat is Team Lenke, of Call Me van Blondie voor Team Sean. Twee nummers die over sekswerkers gaan, omdat het dag van de sekswerker is vandaag, deze 2 juni. Maar wat wil jij het liefste horen?
2: Goh, Lydia, Team Lenke, Casper, Team Lenke, Nico, Team Lenke, Koen, Roxanne, Roxanne, Roxanne. Het blijft hier maar binnenstromen. Zijn er eigenlijk wel berichten voor jou?
0: Ja, van Christine, Team Sean, Team Sean Blondie zie ik hier nog eens. Ellen ook, Team Sean. Dan nog eens Team Sean van Tatjana, kwestie van diversiteit. En de mannen in het veld niet te vergeten. We hebben geteld, we zien hier het meterke van links naar rechts gaan. Ondertussen is het... ja... toch dikke 73%.
2: Het is overduidelijk.
0: Voor Team Lenke.
2: Ik was vergeten hoe het voelde. Aha, een overwinning voelt goed.
0: Bij deze.
2: Dank je wel om voor Team Lenke te stemmen. En vooral voor Roxanne van The Police.
0: Is dat niet dat nummer waarbij Sting op zijn eigen piano gaat zitten? Dit dus? Ja, dat vind ik niet professioneel. Maar goed, proficiat.
2: Dank u.

0: En zo werd het 1-1 in de Café Clash. Morgen nieuwe kansen. Maar eerst blijven we nog even bij vandaag. Want kijk eens wie hier komt binnenlopen in ons café.
1: Het weer met Erwin.
2: Hey Erwin.
3: Hey, dag Sjaun en Lenke.
0: Dag meneer Franks.
2: Zeg, mijn jongste van 3, Charlie, die is vanmorgen met zijn parapluukje naar school gegaan. Dat was een hele discussie. Hij moest en hij zou dat parapluukje meenemen, maar hij heeft het nodig gehad ook. Hoe zit dat voor vanavond? Gaat er nog veel regen vallen?
3: Ah ja, die buien, hè, die blijven maar komen. In de ruime omgeving van Hasselt begint het nu ook fel te regenen. Al wordt het vanavond toch iets droger. Eerst in West- en Oost-Vlaanderen, later in het hele land bij temperaturen. Wauw, vanavond op dit moment zo'n graad of 18.
0: En de komende dagen dan, Erwin, de rest van deze werkweek?
3: Goh, we zitten echt in een wisselvallige periode, want ook morgen ontstaan er na de middag buien. Dat wil zeggen dat er tussendoor ook wel langdurige droge momenten voorkomen. Met zon bij een graad of 20, donderdag en vrijdag opnieuw buien, opnieuw met kans op onweer. Bij vrijdag nog een graad of 17, maar, en dat beloofde ik gisteren toch al, in het weekend wordt het warmer, het wordt geleidelijk ook zonniger. Maar een garantie dat het 100% droog blijft, kan ik ook dan niet echt geven.
0: Daar nemen we dan bij deze genoegen mee. Dankjewel, Erwin Franks. Maak er een fantastische dinsdagavond van en blijf nog even hangen in het café, want we hebben hier nog veel goeds klaarstaan, hoor.
3: Oké, tot morgen.
0: Yo!
1: Nostalgie. Show.

0: Nelly Furtado op zijn Portugees.
1: Zometeen is het aan Tony Talboom met zijn straffe verhalen in Top 3000 Heroes. Hij heeft iets over het Doe Maar. Dat was grote hysterie in de 80's, maar toch liep één keer de zaal helemaal leeg, alsof het brandalarm was afgegaan. Wat daar exact gebeurd is, dat vertelt hij je zometeen.
0: In Top 3000 Heroes is dat. Blij vooral bij Nostalgie. Blij dat je weer in het muziekcafé was. Wat ons betreft, tot morgen.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut, ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Pizza Hut.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elsander. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Al de hele namiddag ligt het vliegverkeer in ons land stil. Door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Sinds 2 uur zijn op Brussels Airport 140 vluchten geschrapt. Een 60 latere vluchten vertrekt vanavond met vertraging. Ook in Charleroi en op de regionale luchthavens ligt het verkeer stil. Luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en Brussels Airlines spreken van tienduizenden getroffen reizigers. De verkeersleiders staken uit onvrede over de verhuis naar een digitaal controlecentrum in Namen. In de Oekraïnse grensregio Kharkiv moeten ruim 7000 burgers, onder wie ook 1700 kinderen, verplicht evacueren. De lokale gouverneur breidt de evacuatiezone in 7 plaatsen uit, wegens de aanhoudende Russische aanvallen en de vrees voor een nieuwe opmars. Afgelopen nacht werd de regio nog bestookt met 15 drones en 2 raketten. Over heel Oekraïne eisen de nachtelijke bombardementen 18 levens en ook 100 mensen raakten gewond. En rond dit uur starten de Rode Duivels aan een voorlaatste WK-test tegen Kroatië. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor een erg experimenteel elftal tegen Kroatië. Hij gooit zijn tactische systeem om en kiest voor 3 verdedigers met onder meer Amadou Onana en de jonge Ngoy in de aanval. Duo Sharad de Ketelaar en Jeremy Doku met uiteraard kapitein Kevin De Bruyne op het middenveld. Bij de Kroaten verschijnt oudgediende Luka Modric gewoon aan de aftrap.
12: Nostalgie weer.
11: Wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Vanavond klaart het tijdelijk wel op. Maxima rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
6: music.
12: We are
6: Nostalgie.
12: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
6: Tony Talboom.
13: Doe maar, dat was pure hysterie in de 80's. Maar toch liep 1 keer de zaal helemaal leeg. Alsof het brandalarm was afgegaan.
6: We are music.
13: Reden daarvoor, dat kom je zo te weten na Aha en Alicia Keys.
6: Nostalgie.

0: Het tweede album van Axel Red, dat is ook pure 90's. En daar staat een van haar beste, bekendste singles op. Die draai ik straks. Maar eerst een Nederlandse band die in de jaren 80 Beatlemania deden herleven. Ja, de fans die kenden echt geen remmen meer.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Begin jaren 80 was Doe Maar pure hysterie bij ons en in Nederland. Flauwvallende meisjes, volle zalen, alles uitverkocht. Maar wat je misschien niet weet, ze hebben het ook in andere Europese landen geprobeerd. Bijvoorbeeld in Oostenrijk. In het kader van een cultureel uitwisselingsproject trok Doe Maar naar Wenen. Ze kwamen daar terecht in een prachtig theater vol chique dames en heren in galakledij. Ja, dat publiek verwachtte toch iets anders. Er kwamen daar vier jongens in gescheurde jeans en t-shirt op het podium met veel te luide gitaren en teksten in een taal die niemand begreep. Tijdens het eerste nummer liep al volk weg. Tegen het laatste nummer zaten er nog maar vier mensen in de zaal. Terwijl ze in Nederland en België hysterie gewend waren, werd het in Oostenrijk een echt kamerconcert met vier toeschouwers.

0: Die ene plaat die al sinds de 80's meteen feest maakt. Celebration van Kool & The Gang, die komt er zo aan. En straks in Top 3000 Heroes het meest indrukwekkende verhaal over John Bon Jovi.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Een van de beste 80s en 90s soulstemmen, dat is Lisa Stansfield. Ik heb ze voor je mee, meteen na Bon Jovi.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: De band was een videoclip aan het opnemen op een brug. Set klaar, camera's rolling, een PA met een kleine speaker voor de timing. En terwijl iedereen voorbij loopt, alsof er niets aan de hand is, merkt iemand toch iets op. Een vrouw staat aan de verkeerde kant van de balustrade. Bon Jovi stapt naar haar toe, camera's uit, hij begint met haar te praten, spreekt haar rustig aan en overtuigt haar om terug te komen naar de veilige kant van de brug. Hij kon haar overtuigen en redde haar leven. John Bon Jovi vertelde dat verhaal eigenlijk nooit zelf. Het kwam pas naar buiten toen de politie camerabeelden vrijgaf van hun observatiepost. En plots zag de wereld, Bon Jovi speelde daar geen held, hij was er eentje. Ja, soms redt muziek levens en soms doet de zanger het gewoon zelf.

0: Michael Jackson, nog steeds de populairste artiest in de top 3000 met meer dan 30 songs. En ook zeer populair op TikTok en andere social media tegenwoordig. Ja, er wordt vaak gezegd dat hij ontdekt is door Diana Ross, maar eigenlijk is dat niet zo. Hoe het dan wel is gegaan, dat kom je zo te weten. Na die andere held uit de 80's, Terence Trent D'Arby komt eraan. Dance, Little Sister.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut, Medi-Market.
2: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Clouseau. Ze gaan dit jaar nog eens voor de kleinere zalen. In juli in het Rivierhof. En op 21 september staan ze in de Roma. Maar straks bij ons met een hit om je avond goed te starten vanaf 7 uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Toen de Jacksons hun allereerste optreden gaven in een nachtclub was Michael Jackson amper 5. Hun garage $8. Maar het publiek was zo enthousiast dat ze aan fooien bijna $100 mee naar huis namen. De broers reden toen rond in een eenvoudige Volkswagen van optreden naar optreden. Maar stilaan kwamen ze in het voorprogramma van grote Motown-namen terecht. Zoals The Temptations en Gladys Knight and the Pips. Vaak wordt gezegd dat Diana Ross hen ontdekte. Maar dat klopt niet helemaal. Het was Gladys Knight die hen zag optreden in Chicago en zo onder de indruk was dat ze een auditie regelde bij Berry Gordy, de grote baas van Motown. Die auditie vond plaats bij Berry thuis, met Gladys Knight, Diana Ross, Smokey Robinson en leden van The Temptations in de kamer. Gordy die was meteen verkocht en gaf hen ter plekke een nummer, I Want You Back. En zo ging een groep van $8 naar de grootste doorstart in de Motown-geschiedenis.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta. Zo

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
3: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
5: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: Met B&B, Veronique.
8: Ja, zeg Veronique. Toby Alderweireld hier, hè.
7: Ah, Toby.
8: Zeg, over die overnachting, zijn daar lakens? Anders pak ik mijn dekbedovertrek van de Antwerp wel mee.
7: Dat is allemaal niet nodig. In mijn B&B deel ik de lakens uit.
9: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique.
10: Sta op met Veronique de Kom.
9: Met bekende gasten zoals Toby Alderweireld, Kim van Onsen en Goedele Liekes.
11: Bongo, de wereld ontdekken begint met beleven. Al 25 jaar samen met Bongo.
12: Hoogstraten aardbeien.
13: Nostalgie.
14: Goedenavond, ik ben Simon van Elsander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Er is een akkoord bereikt bij luchtverkeersleider Skies. De staking loopt vanavond om 9 uur af. Het vliegverkeer in ons land lag sinds 2 uur vanmiddag grotendeels plat. Alleen al op Brussels Airport en Charleroi werden ruim 200 vluchten geschrapt, waardoor de reis van tienduizenden passagiers in de war werd gestuurd. Na crisisoverleg hebben de directie en de vakbonden nu een deal over de verhuis naar het digitale controlecentrum in Namen. De hinder voor de luchtvaart blijft waarschijnlijk nog de hele avond voelbaar. In Neer-Oeteren bij Maaseik is deze namiddag een 58-jarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed na de aanrijding eerst door, maar keerde later zelf naar de plek van het ongeval terug. De politie heeft de tiener gearresteerd. Een verhoor moet duidelijk maken waarom hij vluchtte. Het ongeval gebeurde rond 3 uur op de Kinrooierse Steenweg, toen de tractor met mesttank in dezelfde richting reed als de fietser. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. En de Rode Duivels leiden bij de rust met 0-1 in hun voorlaatste oefeninterland tegen Kroatië. In een evenwichtige eerste helft bracht Jurie Tielemans de Belgen vlak voor rust op voorsprong. Na een knappe actie van Jeremy Doku en een assist van Maxime de Kuiper legde Tielemans de bal goed weg. Bondscoach Rudy Garcia koos vanavond voor een erg experimenteel elftal met een driemans verdediging.
15: Nostalgie weer.
14: Vanavond en vannacht klaart het tijdelijk op, maxima rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en ook ietsje frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: We moeten ons voorbereiden op het WK, Veronique.
1: Ga jij nu zeggen dat je al die matchen weer gaat zien?
2: Uiteraard.
1: Oh, ja,
2: mijn vriendin gaat moeilijke tijden tegemoet. Maar wel, ja. Ondertussen hebben we het vandaag over trouwerijen.
1: Ja, dat zal bij u geen vette nieuws zijn. Na zo'n WK.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Zalig.
6: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
7: Kokzijde presenteert... Vrijdag 24 juli, At Sea. Vier topartiesten van bij ons op één podium. Bart Peters.
8: Denk je soms nog aan
7: De Mens, Kleimans en Van Geel en Novastar. At Sea, in de zomerarena van Kokzijde. Op het Kerkplein, voor de Onze Lieve Vrouw ter Duinenkerk. Vrijdag 24 juli, vanaf 18 uur. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be of via het toerismekantoor in Kokzijde.
9: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
10: Oh, is die goed?
9: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
10: Wat is daar mis mee?
9: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voorbij een bikini.
10: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
11: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
12: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

0: Want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
2: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
3: Is hem gaan kijken?
2: Hij durft niet.
3: Maar, ja, en wat nu?
1: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
4: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur. Omdat vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder Kurt Verwillige.
3: Een overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer rust hervat.
2: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. De band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6500 mensen. En het is nu definitief beslist. De belofteploegen in 1B van ons voetbal kunnen degraderen als ze bij de laatste twee eindigen. Dat is beslist op de algemene vergadering van de Pro League. Tot nu waren die U23-teams beschermd, maar dat veroorzaakte dit seizoen opschudding, omdat daardoor ploegen die hoger eindigden toch degradeerden. Dat is volgens de mededingingsautoriteit niet eerlijk. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun BK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op één jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen. Met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
3: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren. Dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden, ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.